Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Lars, dankjewel.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Gelderland. Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk. Radio.

en Michael Jackson. En Ease on Down the Road. 6:06 is het. Een goede morgen. Dinsdag 26 mei. Dat betekent dat het de verjaardag is van mijn moeder. Gefeliciteerd, mam.

0: En het is vandaag een warme dag. Het wordt echt puffen. De ochtend begint zonovergoten. Het warmt razendsnel op. Halverwege vanochtend is het alweer ruim 25 graden. En vanmiddag piekt het naar 30 of 31 met nauwelijks wind. Het kan dus behoorlijk benauwd gaan aanvoelen. Ik heb wel verkoelend nieuws erbij, want morgen doen we een stapje terug naar 21 tot 23. Dat vind ik stiekem zelf veel lekkerder. Eventjes er, want vanaf donderdag is het dan opnieuw zomers warm met weer ruim 25. Dus gewoon droog weer en volop zon. Heb je het lekker gehad dit Pinksterweekend? Laat anders even weten wat je hebt gedaan als je dat wil. Frank@gld.nl of een appje. In elk geval ga luisteren naar de 80's Vierdaagse natuurlijk. Met gisteren de 80 meest favoriete jaren 80 nummers van onze luisteraars. Ikzelf was even een nachtje kamperen. Testen of alles nog werkt en mee kan voor de zomerplannen. Frits is op vakantie. Dus deze week is Joost mijn steun en toeverlaat in de studio. En we hebben voor jou nu eerst een greep aan het Gelders nieuws. En dat wat de ochtendkranten op de voorpagina hebben gezet. De loods van een timmerbedrijf in Zutphen is vannacht volledig verwoest door een grote brand. Die brak vannacht uit aan de Marsweg. Alleen op het eigen terrein van het bedrijf en in de steeg ernaast zijn asbestdeeltjes terechtgekomen. Die worden vandaag opgeruimd. In de omgeving zijn ook zwarte polyesterdeeltjes neergekomen. Dat komt van een nieuw gedeelte van het dak van de loods. Die kunnen gewoon met de hand worden opgepakt en worden weggegooid, aldus de brandweer. En van de Pinksterconferentie tot een lappendeken van strandlakens. Op de voorpagina's van de grote kranten vanochtend stijgen de temperaturen en de ijsbolletjes zijn niet te tellen. Verkoper Jim houdt in Millingen de trends in de gaten voor zijn zomerse klanten.
1: Wat leuk voor nu wat ik heb is voor baklava, de pistachecakejes, die hebben we nu een ijssmaak van. Of limoncello, yoghurt, vlierbloesem, lime. In de winter gaan we altijd bij elkaar zitten en dan gaan we sparren over wat voor smaken zijn hot en happening nu.
0: Hot en happening, mag ik een bolletje vlierbloesem lime, ja. Het AD en de Gelderlander schrijven dat gemeenten en provincies acties en geld eisen voor achterstallig onderhoud aan bruggen en kaders. Dat is hard nodig, anders zullen de files toenemen. NRC onthult een nieuwe boodschap van de vorige paus, Leo de XIV. Stel de mens centraal en niet nieuwe technieken zoals kunstmatige intelligentie. Hij sprak erover op het Vaticaan met zijn opvolger Robert Prevost. De politie is boos op een 24-jarige automobilist die met meer dan 100 km per uur te hard over de Oost-Veluweweg reed bij Apeldoorn. Die N-weg is 80 de maximum snelheid, hè? Hoe hard kun je niet nadenken achter het stuur, schrijft een agent erbij. Het rijbewijs van de bestuurder is per direct in beslag genomen. Het Financieel Dagblad vanochtend heeft het over PostNL en hoe die kleinere concurrenten dwars heeft gezeten. Dat gaat erom wie de komende jaren voor de Belastingdienst de blauwe enveloppen mag bezorgen. Die aanbesteding is mislukt en moet dus opnieuw. De Telegraaf bericht over de wending in een vermissingszaak. Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland. Spannend verhaal. En hier in Gelderland komt de landelijke tour voor de veiligheid van vrouwen binnenkort ook langs. Die heet Actie Aletta en de start is vandaag in Utrecht. Het doel is om straatintimidatie.

0: intimidatie terug te dringen. De actie moet bijdragen aan het formuleren van concrete acties en handelingen. Oh, en in Heteren, daar ronk alles nog een beetje na van de Harley Davidson happening. Dat is natuurlijk stoer, maar vooral ook nostalgie.
1: Hoe is het?
2: Ja, heerlijk, wat een mooi geluid. Daarom zitten we hier, hè?
3: Schitterend, die Harleys allemaal, hè?
4: Bijzonder, dat motorgevoel.
5: Ja, motorgevoel blijft iets bijzonders, ja. Af en toe worden wij wel eens vervloekt, maar het is en blijft gewoon een mooie way of life.
0: Ja, een mooie way of life en een schitterend gezicht ook op de weg, hoor. Die Harleys gisteren ook. Ik was dus kamperen. Het was ergens boven in Groningen, dus ik had een lange rit terug naar huis. Over de Duitse autobaan, over die Harleys die je dan inhalen. Wapperende haren in de wind onder die helm vandaan. Oh, stoer hoor.

Al Green en Let's Stay Together op Radio Gelderland. Voor Matthew Wilder en Break My Stride. Zometeen ons introspelletje. Een goed begin is het halve werk. Maar eerst mijn favoriete dag van Eros Ramazzotti. Echt zo'n typisch Eros nummer. Hè? Warm, melodieus. Over iemand die kleur geeft aan het leven. Zelfs op de gewone momenten. En als je dit nummer hoort, is het leuk om te weten. Voor dat album waar dit op staat, een van zijn nieuwste albums, heeft hij samengewerkt met muzikanten waarmee hij in de jaren 80 ook succes had, Eros Ramazzotti, waardoor het vertrouwd klinkt, maar ook wel weer modern. In Italië werd dit meteen weer een grote radiohit. En hier in Gelderland hebben we Eros er ook graag bij, toch? Mijn favoriete dag, il mio giorno preferito. Met mijn steenkolen Italiaans, maar het klinkt als een pizza, toch? Mijn favoriete dag.

0: Gaat het nummer over Shandy? Dat zou je ook bijna kunnen zeggen, denk ik. Il mio giorno preferito. Eros Ramazzotti was dat.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: 7:10. Goedemorgen allemaal, deze dinsdagochtend. We hebben weer een intro voor je uitgezocht. Een plaat die we graag willen draaien vanochtend. Maar dat kan alleen als die wordt geraden op basis van die eerste paar seconden.
1: Een goed begin.
0: Warm gitaargeluid, maar van wie is het? En hoe heet dat nummer ook weer? frank@gld.nl of een appje. Dus de titel en de artiest heb ik nodig van deze plaats.
1: Een goed begin.
0: Laat me weten. Via de mail of de app. Als je hem weet en je mag er even over nadenken hoor. Ik hoef het niet gelijk. 20 minuutjes heb ik je de tijd. Rustig aan, toch? Moet ons vandaag niet druk maken. Dag wordt al warm genoeg.

0: voor ieder moment de perfecte leesbril.
1: Mijnleesbril.nl. Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Woestehoeve, daar is het 12,6. In Zevenaar 15,8 alweer. Het kan vandaag de warmste 26 mei ooit worden sinds het begin van de weermetingen. In Gelderland loopt de temperatuur op tot 30 en 31 graden met veel zon, weinig wind en voor wie plakkend wakker

0: Het is geworden vanochtend. De komende nacht, naar woensdag, is er gelukkig weer wat afkoeling mogelijk. En morgen wordt het ook minder warm. Een loods van een timmerbedrijf aan de Marsweg in Zutphen is vannacht volledig afgebrand bij een zeer grote brand. Daarbij kwam asbest vrij, maar dat is volgens de veiligheidsregio alleen op het eigen terrein neergekomen en wordt vandaag opgeruimd. En een 24-jarige man uit Apeldoorn is zijn rijbewijs kwijt nadat hij met 180 km per uur over de Oost-Veluweweg scheurde, waar 80 is toegestaan. De politie spreekt van onverantwoord gedrag en heeft de bestuurder dan ook aangemeld voor een verplichte cursus bij het CBR. En zijn rijbewijs is ingenomen. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB op de A2 in Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel, 12 minuten. En een kapotte vrachtauto zorgt voor een dichte rijstrook richting Utrecht tussen Geldermals en Knoopend Everdingen, daar nog eens 10 minuten. Op de A12 is een ongeluk gebeurd, maar de weg is alweer vrij. Richting Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal nog 3 minuten extra reistijd. En dat zijn de meldingen van hedenochtend.
1: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
2: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
1: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: Gisteren was het tweede Pinksterdag, de laatste dag van onze ethisch vierdaagse op Radio Gelderland. En hadden we de 80 meest aangevraagde nummers uit de jaren 80 volgens onze luisteraars. Dat was natuurlijk een feestje. Tegelijkertijd was er een dag van de jaren 60 bij de collega's in Utrecht. En mijn steun en toeverlaat vandaag in de studio, Joost Brouwer, die draaide daar bij de collega's in Utrecht. En jij draaide de laatste uur hè, van de top 60's.
1: Dat klopt, ja.
0: Hoeveel Elvis zat daarin?
1: Ja, een stuk of 7 heb ik gisteren. Maar wel lekker hoor.
0: Heel veel Elvis, hè? In de favoriete plaat van de jaren 60. En hard werken als DJ, want plaatjes uit de jaren 60. Nou, ja. Hoe lang duren die gemiddeld?
1: Ja, twee minuten. Ruim 2 minuten. Maar tijdens Hey Jude van de Beatles kon ik even plassen.
0: Ja, even de tijd, ja. Ja, nou, de dag van de jaren 60 die komt er bij ons ook binnenkort wel weer aan. Maar we hadden dus heel veel ethisch. En het was lekker weer, dit Pinksterweekend. Het blijft nog altijd tropisch in Gelderland, ook vandaag weer. Met die Pinksterwarmte is het natuurlijk een drukke bedoeling in de zwembaden in onze mooie provincie. En die zwembaden draaien vaak volledig op vrijwilligers. Het Hesselbad in Hoogkeppel is daar ook een voorbeeld van. Daar werken zelfs helemaal geen betaalde krachten. En dan is het wel flink aanpoten voor die mensen daar.
2: Hoeveel kilo patat gaat er doorheen?
3: Nou, ik denk toch zeker al 30 zak hoor.
2: Flink doorwerken hier.
3: Het is heel hard doorwerken.
4: Heel veel mensen, over de 400 bezoekers. En dat is hartstikke fijn voor een bad wat volledig draait op vrijwilligers. We hebben zonnepanelen samen met de Hessenhal op de Hessenhal liggen. Waardoor we eigenlijk onze elektra volledig via de zonnepanelen hebben. We hebben onder sanitair aangepakt. Dus de doucheruimtes zitten op zonnepanelen en een zonneboiler. Dus daardoor besparen we enorm veel. En we hebben heel veel vrijwilligers die daar ook aan meewerken. En ook bedrijven die daaraan meewerken.
2: Hoeveel vrijwilligers zijn er betrokken bij het Hessenbad?
4: Ik denk dat er ongeveer 100 vrijwilligers betrokken zijn. En toch komen we altijd nog wel op sommige vlakken wat vrijwilligers tekort. Maar het lukt elke keer weer om alles open te doen.
0: Ja, ik denk dat de mensen daar in de omgeving heel blij zijn met hun dorpen en stadsgenoten daar in de omgeving die dat draaien houden. Het is alweer even geleden, in 2018. Toen was dus een vereniging van inwoners die dat openluchtzwembad heeft overgenomen van de Stichting Hessenbad. En om het bad draaiende te houden moest er dus ook nog heel wat worden geïnvesteerd in het zwembad. Vooral ook in onderhoud van het materiaal. Maar je hoorde het aan de spelende kinderen die zich goed vermaakten daar. Dat is allemaal gelukt en ze hebben daar een topweekend gedraaid.

0: Out. Miles Barkley en Crazy op Radio Gelderland. 7:10. Goedemorgen. Dinsdagochtend en we hebben een introotje laten horen, zo'n 20-tal minuten geleden.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En op basis daarvan, op basis van die eerste paar seconden van het nummer, had ik de vraag gesteld, weet je welk nummer dit is? Want ik wil hem graag draaien.
1: Een goed begin.
0: Gelukkig was dit genoeg. Onder andere voor Honey, voor Leon ook en voor Token. Deze gitaar hoort bij Rod Stewart. En I don't want to talk about it deze dinsdagochtend. En we gaan hem wel draaien. Dank voor het meespelen.

0: Zeg Frank, ik wil het met jou er wel even over hebben, maar Rod Stewart wil het niet. Die zegt van, I don't want to talk about it. Nou, ik wil het er toch over hebben namelijk, want het is wel een liedje uit 1973.
1: I don't want to talk about it. Dit is Rod Stewart met I don't want to talk about it uit de jaren 70. Een goed begin is het halve werk. Goedemorgen Joost en Frank. Doei!

0: Eerder vanochtend draaide ik Gnarls Barkley in Crazy. Die zei ik van, het is alweer 20 jaar oud, die plaat. Nou, precies 20 jaar geleden studeerde deze dame af aan het conservatorium in Enschede. Sanne Hans, Miss Montreal. En toen dacht ze, ik ga een bandje beginnen. En dat bandje brak gelijk snel door met de single Just a Flirt. En nu dus 20 jaar later vieren ze dat mooie jubileum, omdat ze de 20 aantikken met een concert in de AFAS Live. Dat is aanstaande vrijdag in Amsterdam. En dan staat deze nieuwe plaat waarschijnlijk ook op de setlist. Schuilen was dat van Miss Montreal.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Berend van Straten van Weerplaza, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Frank.
0: Het zonnetje schijnt en ik heb het raam nog openstaan hier van de studio. Hier is het nog lekker aangenaam, maar we gaan snel omhoog met die thermometer vandaag.
2: Ja, de temperatuur gaat razendsnel oplopen deze ochtend. Het is nu inderdaad nog enigszins aan de frisse kant, met temperaturen tussen de 12 en de 14 graden in de provincie.
0: Lekker.
2: Dus nu kunnen de ramen echt nog wel open. Ja. Maar dat gaat snel veranderen, want over enkele uren tikken we al zomerse temperaturen aan. En dat is in de ochtend, ik denk rond een uur of 10 al het geval. En daar blijft het zeker niet bij, want vanmiddag wordt het in heel de provincie gewoon tropisch warm, met 30 tot lokaal 32 graden. Dat zijn de hoogste temperaturen van het jaar tot nu toe. En dat wordt waarschijnlijk ook een record van 26 mei in heel de provincie. Dus het is echt uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. En daarbij blijft het ook nog eens gewoon de hele dag zon overgoten, met niet al te veel wind. Dus het kan ook een beetje aan de benauwde kant aanvoelen.
0: Ja. Je zegt de hoogste temperaturen van dit jaar tot nu toe.
2: Ja.
0: Maar volgens mij wordt het gewoon misschien wel de warmste 26 mei ooit, toch?
2: Ja, ook dat. Zeker. Ja, klopt. We gaan gewoon recordwaardes behalen in heel de provincie inderdaad. Dus dat zeggen we iets hoe uitzonderlijk deze temperaturen zijn voor deze tijd van het jaar.
0: Ja. Want voor de mensen die dan echt de hele dag bij de thermometer gaan zitten met een gebakje, wanneer kunnen ze die vieren? Waar moeten we overheen vandaag?
2: Ik heb ze even niet op het rijtje voor
0: Over een uurtje anders.
2: Ja, voor een uurtje kan ik ze even weer bijpakken. Maar ik weet dat het landelijk gezien 30,9 graden is.
0: 30,9, daar moeten we landelijk overheen bij de KNMI.
2: Precies. Dus voor Gelderland zitten we daar onder. Want die 30,9 die is voor Limburg. Dus, en ik verwacht eigenlijk dat we zeker wel over die 30, 31 graden in Gelderland heen gaan. Dus ik denk eigenlijk dat we alle drie de stations een record gaan halen vandaag. Ja.
0: Nou, dat is lekker voor iedereen die ervan houdt. Aan de andere kant, het valt met die vrije dagen ook echt wel samen dat we echt een paar paarse dagen hebben gehad. Als je het hebt over de hooikoortscode.
2: Zeker.
0: Niet één dag, maar echt meerdere dagen achterheen. Dat zag ik op Pollennieuws.
2: Klopt, inderdaad.
0: Slechte luchtkwaliteit. Wanneer is voor die mensen een beetje verbetering in zicht? Of voorlopig nog niet?
2: Nou, voorlopig ziet het er niet heel rooskleurig uit. En ik ben er zelf eentje van. Dus
0: okay.
2: Ik heb vanochtend ook naar mijn werk gefietst. En ik heb nu inderdaad al dat ik het heel erg merk in mijn ogen en in mijn neus. Dus ja, het is voorlopig ziet het er voor qua pollen niet heel goed uit. Want dat droge en dat warme en zonnige weertype, dat lijkt zich eigenlijk deze hele week gewoon voor te zetten. Zo heet als vandaag wordt het gelukkig niet meer voor de meeste mensen die het eigenlijk niet zo van houden. Maar we hebben natuurlijk neerslag nodig om die lucht een beetje schoon te spoelen. En dat ziet er eigenlijk pas misschien vanaf zondag weer naar uit. Dus het is deze week veel hooikoortsklachten. En eventjes ook rekening houden met die hoge temperaturen.
0: Ja, en die is dan vooral vandaag. Want morgen gaat het wel weer een beetje naar beneden, hè?
2: Klopt inderdaad, ja. Dat is wel. Vandaag is wel echt verreweg de heetste dag van deze week. En vanaf morgen wordt het zo'n graad of 23 op de meeste plekken. Dus dat is al voor de meeste mensen toch misschien wel een stuk aangenaam.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Hey Berend, dankjewel. En tot over een uurtje.
2: Yes, tot zo.
0: Oké. En zometeen na 7 uur ook natuurlijk ons nieuwe dossier voor vandaag van Plaat Delict. De platenpolitie heeft een plaat op de korrel. Het zou mooi zijn als je kunt helpen om die op te sporen en op te lossen. En voor de gouden tipgever vandaag natuurlijk weer een Radio Gelderland zaklampje. Zal ik nog even eentje uit de ethisch erbij pakken? Want we hebben natuurlijk 4 dagen lang alleen maar ethisch gedraaid. En ik heb volgens mij dit uur nog geen enkel plaat uit de ethisch gehad. William Pitt en City Lights. Om een beetje af te kicken. Want 4 dagen lang ethisch, jaren 80, Rubik's Cube, schoudervullingen, Walkmans, neonkleuren. En dan opeens helemaal geen muziek meer uit de jaren 80. Dat kan niet, hè? Nee. Ook deze dagen doe ik gewoon genoeg ethisch classics.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
6: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
5: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
7: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.

0: astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze

0: boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 18 minuten. Richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg 12. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven 5 minuten. En tussen Oosterbeek en Veenendaal 8 minuten. A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Strand 0. De 11 minuten extra reistijd.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: The Flirtations. Even terug naar de jaren 60. Na 4 dagen ethisch hits op Radio Gelderland. 1968. Nothing but a heartache. Goedemorgen Gelderland. Dinsdagochtend, 26 mei is het. Dat betekent op de kalender de verjaardag van mijn moeder. Gefeliciteerd, mam. Het is een warme dag vandaag. Ook het wordt vandaag echt puffen. De ochtend begint zon overgoten. Het warmt razendsnel op. Halverwege vanochtend is het al ruim 25 graden. En vanmiddag gaan we pieken naar 31 met nauwelijks wind. Het kan dus behoorlijk benauwd gaan aanvoelen ook. Maar ik heb wat verkoelend nieuws erbij. Want morgen doen we een stapje terug naar 23 of 21 graden. Eventjes hoor, want donderdag wordt het dan weer opnieuw zomers warm. Ik ben benieuwd of je het lekker hebt gehad dit Pinksterweekend. Laat me even weten via de mail en de app als je wil. Je hebt hopelijk in elk geval dus naar die ethisch vierdaagse geluisterd. En wij hebben hier, Joost en ik, voor jou een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat de ochtendkrant op de voorpagina hebben gezet. Zo heb je de loods van een timmerbedrijf in Zutphen dat volledig is verwoest door een grote brand. Die brak vannacht uit aan de Marsweg. Alleen op het eigen terrein van het bedrijf en in de steeg ernaast zijn asbestdeeltjes terechtgekomen. En die worden vandaag opgeruimd. Op de voorpagina van de grote kranten stijgende temperaturen ook. Het Nederlands Dagblad was bij de Pinksterconferentie opwekking. De Volkskrant bezocht kasteel Wiegen, waar kinderen in het Pinksterweekend een vossenjacht deden, maar waar ook een serieuze nood werd gekraakt. Als kwetsbaar erfgoed niet wordt bemind, vervalt het tot ruïnes en gaat het uiteindelijk verloren. Het Pieterpad, dat werkt verkoelend deze dagen. Het bekende lange afstandspad dwars door Nederland. Vanaf deze week is die wandelroute namelijk ook rolstoelvriendelijk geworden. Dankzij de hulp van fysiotherapeute Julie Taal.
1: Veehekken die te smal zijn, trappen waar je uiteraard ook niet overheen kan. Paden volledig uitgesleten zijn. Samengewerkt met bijvoorbeeld natuurmonumenten om bepaalde fietsverwerende hekken weg te nemen of te verbreden. Zodat de rolstoelers ook toegang hebben tot de natuur.
0: Ja, en met alleen een rolstoelvriendelijk pad waren ze er nog niet.
1: We hebben van Groningen tot aan Zuid-Limburg alle toegankelijke toiletten langs het pad in kaart gebracht. Maar ook horeca en accommodaties gemotiveerd om, als ze dan al niet nog toegankelijk waren, om bijvoorbeeld met simpele drempelleggers of beugels aan de muur op de toiletten toch toegankelijker te worden.
0: En een duivels dilemma in Trouw vandaag. Rechters kiezen steeds vaker voor om gedwongen jeugdzorg op te leggen aan een gezin. Er zijn namelijk te weinig jeugdbeschermers.
2: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast.
0: Oh, sorry. En er is ook een tekort aan medische hulpmiddelen. Na corona is er steeds een probleem. En dat merken ze ook bij een Meander Medisch Centrum. En die hoor je nu.
2: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Hè, dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen.
0: En het AD en de Gelderlanden schrijven vanochtend dat gemeenten en provincies acties en geld eisen voor achterstallig onderhoud aan bruggen en kaders. Dat is hard nodig, want anders zullen de files alleen nog maar toenemen de komende jaren. En in Heteren, daar ronk alles nog een beetje naar van de Harley Davidson happening. Dat was een stoere evenement, maar vooral ook veel gevoel voor nostalgie.
3: Hoe is het?
4: Ja, heerlijk. Wat een mooi geluid. Daarom zitten we hier, hè?
5: Schitterend, die Harleys allemaal, hè?
6: Bijzonder, dat motorgevoel.
7: Ja, het motorgevoel blijft iets bijzonders, ja. Af en toe worden wij wel eens vervloekt, maar het is en blijft gewoon een mooie way of life.
0: Een mooie way of life op de motor. Dit Pinksterweekend kon er dus weer van worden genoten. Net als van de muziek uit de jaren 80 op Radio Gelderland. We hebben het 4 dagen lang alleen maar ethisch gedraaid. Daar kon deze niet bij ontbreken. En om een klein beetje een zachte landing te hebben, is dit een beetje de nazorg. A good heart.

0: Een echte 80s classic van Virgil Sharkey uit 1986. A Good Heart. Maakt het 14 minuten over 7. Zometeen een nieuw dossier uit onze plaatdeliktkast van de platenpolitie. Maar eerst gaan we het hebben over zendamateurs. Want er is natuurlijk een groeiende zorg over onze stroom- en communicatienet en storingen die toenemen en de vraag die maar toeneemt en wat als dat uitvalt. Dus de hobby van de radioamateur, die krijgt eigenlijk opnieuw aandacht en een nieuwe impuls. Je hebt er best veel, hè? Martin Mulders is er eentje uit Oosterhout, een radioamateur. En die legt nog maar eens even goed uit, als je dus geen internet meer hebt en je hebt het mobiele netwerk wat niet meer werkt, dat is uitgevallen. Ja, radioverbindingen blijven dan gewoon wel werken.
1: Papa Alpha 0 Mike, Papa Alpha 0 Mike voor test. Iemand QRV op deze repeater. Met de spullen die we hebben, die we altijd klaar hebben staan. Uiteraard voor het gebruik van onze hobby kunnen we ook voor andere doeleinden gebruiken als dat nodig is en als dat moet.
2: CQ IT.
1: Maar er zijn binnen de hobby zijn daar mensen die daar echt een heel hobby van gemaakt hebben. Dat noemen we de DARES. Compleet met generatoren voor spanningsvoorziening en van alles en nog wat. Complete aanhangers zijn er ergens wel, ja.
2: Whiskey Papa 3, Uniform Mixer in het Puerto Rico van Gruta 73.
1: Met een volle accu van de auto denk ik dat je toch wel een dag of twee, drie verder kunt. In sommige omstandigheden wel. Laten we hopen dat het nooit hoeft.

grappige is, je hebt ook van die echt van die radiofanaten die dan door atmosferische storingen en zo heel ergens anders, heel ver weg, proberen te kijken wat kan ik zomaar uit de lucht plikken aan radiozenders. Ik weet bijvoorbeeld in Finland zit een meneer die af en toe ook Radio Gelderland kan ontvangen. En dat neemt hij dan op. En dat mailt hij dan naar ons toe van, met de vraag van, ja, ik ben die en die uit Finland. Ik heb een stukje Radio Gelderland uit de lucht geplukt. Willen jullie bevestigen dat jullie dit zijn? En kun je iets vertellen? En die heeft dan zelf ook altijd een verhaaltje van, ik ben die en die. En mijn vrouw heet zo. En ik heb kinderen. En ik heb een kip. En ik heb een moestuin. Dat is wel zo grappig dat je dan met een zendamateur in Finland zit te babbelen over een bepaalde jingle die hij uit de lucht heeft geplukt van Radio Gelderland. Misschien luistert u nu wel. Dan kunnen we zo mee.

0: Tina Charles en I Love to Love op Radio Gelderland. 7:50 is het.
1: Plaat delict.
0: Pak het dossier er even bij voor vandaag.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga een procesverbaal voorlezen. Een plaat waarin iets is gebeurd dat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dit op te lossen. Daarmee maak je kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk een Radio Gelderland zaklamp. Als je weet over welke plaat ik het heb. Ik noemde net die zendamateurs. Die toch van belang kunnen zijn als de stroom uitvalt. Nou, hoe toevallig, we behandelen vandaag een situatie die zich afspeelt in een grote Amerikaanse stad ergens in de jaren 70. En wat gebeurt daar? De stroom valt uit. Een grootschalige stroomuitval. En wij als platenpolitie hebben met meerdere getuigen gesproken over dat moment. Wat we weten is dat plotseling die elektriciteit uitviel, complete wijken in duisternis werden gehuld. In eerste instantie lijkt de gebeurtenis een onverwacht moment van rust en zelfs romantiek te brengen. Mensen komen samen en beleven de nacht op een andere manier. Maar dus ogenschijnlijk een leuk romantisch nummer over mensen die er maar het beste van maken. Hij met haar, zij met hem, zij ook met hun, enzovoorts. Maar in het procesverbaal wordt echter ook duidelijk dat de situatie al snel omslaat.

De duisternis biedt namelijk ook ruimte voor ongeregeldheden. Winkels worden geplunderd, meerdere plekken breken rellen uit. De zaak wordt onderzocht dus als een grootschalige verstoring van de openbare orde, veroorzaakt door een plotselinge blackout. En met dat op de achtergrond de losbandigheid in het donker tussen de lakens, waarbij ook alle regels en normale verhoudingen worden genegeerd. Dus de vrije liefde binnenshuis tijdens een openbare ordeverstoring, een stroomstoring op straat, plundering en rellen tijdens zo'n noodsituatie. En wie zoeken wij? Wij zoeken een Amerikaanse discogroep uit de jaren 70. Bekend om hun energieke en dansbare hits met een vaak feestelijke uitstraling. De vraag aan jou is, weet jij wie ik zoek? Wie bedoel ik? Dus de titel en de artiest heb ik van je nodig. En die mag je doorgeven via de mail frank@gld.nl. Of je stuurt een appje naar de studio. En dat nummer is 06-22-22-1342. Dus 06-22-22-1342. Maar frank@gld.nl werkt ook. Dit is Paul McCartney. And the days we left behind. Op Radio Gelderland. Goedemorgen.

bijzondere hobby. Die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
1: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Vivante Bosman.
1: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Het is 7:30. Goedemorgen. Je luistert

0: Naar Radio Gelderland. In Lievelde is het 12,6 en in Bergharen, gemeente Wijchen, alweer 15,6. Het kan vandaag de warmste 26 mei ooit worden sinds het begin van de weermetingen. Bij ons in Gelderland loopt de temperatuur op tot zo'n 30, 31 graden. Veel zon, weinig wind en voor wie plakkend wakker is geworden vanochtend. De komende nacht, naar woensdag dus, is er gelukkig wel wat afkoeling mogelijk. En morgen wordt het trouwens ook minder warm. Bij een frontale botsing tussen een bakwagen en een graafmachine op de Middelbeeksallee in Oene is vanochtend de bestuurder van de bakwagen zwaar gewond geraakt. Hij zat ongeveer 15 minuten bekneld en is met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De weg is volledig afgesloten voor onderzoek. En een planetoïde is vernoemd naar de Nijmeegse amateuronderzoekster Astrid Eeuwers, die micrometeorieten verzamelt en onderzoekt. Dat doet ze niet in het heelal, maar nadat het is neergekomen hier op platte daken en op straten. Eeuwers is betrokken bij de sterrenwacht in Buslo. En de rots van 1,5 kilometer doorsnee, die tussen Mars en Jupiter ronddraait, draagt nu dus officieel de naam 585349 Eeuwers. Ja, dat is toch mooi. Verkeersinformatie van de ANWB. Het begint druk te worden op de wegen. Vanuit het zuiden richt naar de Randstad, maar ook in Gelderland de nodige files. Ik ga even een selectie maken van een kwartier of langer. De A2 in Den Bosch, Utrecht tussen Veghel en Knopend Del, 26 minuten. En een kwartiertje richting Utrecht tussen Waardenburg en Everdingen. Op de A12 tussen Oosterbeek en Maarsbergen een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein 18 minuten extra reistijd. In totaal 18 meldingen op de Gelderse wegen. 140 kilometer file op deze dinsdagochtend nu al.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker?
10: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
11: Goedemorgen Gelderland.

1973 van James Blunt op Radio Gelderland. We hadden het net over radio- en zendamateurs eerder vanochtend in de uitzending. En Corné die appt daar nog over. Goedemorgen Frank, ik had in de jaren 70, Corné dus, een oude buizenradio met korte golf. En de radiosignalen werden dan via verschillende luchtlagen gekaatst. En zo konden ze gigantische afstanden afleggen. Dat hing dan wel af van de atmosferische omstandigheden. Ja, ik vertelde dus dat ik af en toe dan een berichtje krijg dat iemand in Finland ons ontvangt, Radio Gelderland, en dat dan via de mail opneemt en stuurt een bevestiging wil. Corné herkent dat wel. Hij heeft daarmee met die buizenradio van hem onder andere The Voice of Vietnam, Radio Australië, The Voice of America en Radio South Africa ontvangen. En de ontvangstrapporten die hij dan dus opstuurt, dan krijgt hij dan dus ook weer een reactie op. Mooie kaarten. En hij heeft zelfs een boek van Voice of America over ruimtevaartplannen gewonnen. Grappig, zegt hij ook, Radio Kuwait had soms eerder een nieuwe discoplaat op de radio dan Hilversum 3. En het wereldnieuws kon je via de korte golf ook van allerlei kanten bekijken. Dus dat was heel erg waardevol. Niet alleen maar van onze eigen Nederlandse westerse blik. Dus dat was een mooie tijd dat hij met die radio zat te spelen, zegt Corné. Leuk sportnieuws vanochtend trouwens ook. Ik weet niet of je het hebt gehoord. Of sportnieuws tussen haakjes eigenlijk. Hè. Weer namelijk een succes voor de familie Wennemars. Niels van 21, dus de broer van schaatser Joep Wennemars. De zoon van Erben Wennemars. Hij heeft als eerste Nederlander ooit de beroemde kaasrolwedstrijd gewonnen. In het Engelse Gloucestershire. Ik weet dat nooit hoe ik dat goed uit moet spreken. In elk geval, dat is een plaats in Engeland waar ze van een steile heuvel afrennen achter een rollende kaas aan. Wie het eerst beneden is, dat is eigenlijk de wedstrijd. En,

0: worden volgens mij menig mensen hun enkels en polsen gebroken. En nog veel erger. Maar Wennemars die deed het goed. Die hield zijn tempo goed vast de heuvel af. Hij kwam met een koprol over de finish. En sinds dat hij dat heeft gedaan is hij een god, lacht hij bij de collega's van de NOS. Want met zijn gewonnen double Gloucestertje kaas kan hij nu in het dorp overal gratis drankjes krijgen. En de collega's van de BBC die stonden onderaan de heuvel en vingen hem op.
1: Congratulations.
2: Thank you.
1: How was it?
2: It was fun. It was fun. It was way better than I thought it was. I was so locked in up the hill and the adrenaline was so high. And when the adrenaline is there, it's fun. And we did it.
1: You had some tough competition on the hill. Plenty of people that have done the race before.
2: But what I thought, what happened. All the guys were going crazy fast in the beginning, but they were beginning to fall. They're beginning to fall at the middle, and I knew it was going to happen. But if you just stay, try to lean back, and just step, and the last, this point, if you can stand there and just go, yeah, you will win it.
1: I can tell you,
2: they were in front of me, but the last section, I
0: hij had gewoon een goede tactiek gekozen. Hij wist van, mensen gaan zo hard in het begin en gaan dan op hun plaat. Als ik nou gewoon achterover blijf leunen en gewoon stap voor stap, dan ga ik ze uiteindelijk wel inhalen. En dat is dus ook gelukt. En hij heeft zijn grote kaas ermee gewonnen. Gratis drankjes en natuurlijk eeuwige roem, hè. Als je de kaasrolwedstrijd wint in Engeland. Eeuwige roem. Dus ook daar kennen ze nu de naam Wennemars op een hele andere manier. Maar wat mooi, hè. Erben Wennemars, icoon. Joep Wennemars, icoon. En nu ook Niels, icoon.

0: Barbara Streisand en Woman in Love maakt het 7:15. Ja, goedemorgen allemaal en dank voor het meedenken vanochtend. We hadden een muzikaal misdrijf. Ja, misdrijf. We hebben de dader kunnen pakken in elk geval. Het was een nummer over de historische stroomuitval. De blackout in New York. 13 juli 1977 vond dat plaats. En terwijl de totale duisternis in de echte stad destijds leidde tot grootschalige plunderingen, rellen, geeft de discogroep die wij vanochtend zochten er in de songtekst een humoristisch en vooral romantische draai aan. Want ze doken het bed in. En de vraag was dus vooral in dit nummer: waar was jij toen de lichten uitgingen? En met wie deed jij het die nacht? Want hij deed het met haar en zij deed het met hem en hij deed het met hem en ga zo maar door. De tv deed het niet, de douche deed het niet. De hele stad is gewoon wel met elkaar het bed ingedoken en gaan vrijen. New York as love city. De New Yorkers doken massaal met elkaar het bed in om de tijd te doden. En de grap was dan ook dat de bevolking over precies 9 maanden daarna flink zou gaan groeien door een babyboom door de stroomuitval. Ik kreeg behoorlijk wat berichtjes. Hans, Marijke, even kijken, Tineke, Annelies, Rudy, Henk, Harold inderdaad ook. Ik pak Anna er even uit. Anna, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, hier is het wel goed. Ik zit in Deventer en het is hier lekker warm. En ik luisterde naar het programma en ik vond het een heel intrigerend onderwerp.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik moet er even op reageren.
0: Ja. En wat gaf voor jou zeg maar de doorslag, het linkje dat je denkt van, oh wacht even, als hij dat zegt, dan weet ik welke plaat.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, ik heb natuurlijk een soort omschrijving gegeven van de plaat die we zochten. En wat was bij jou dan, zeg maar, wat de doorslag gaf, waardoor je hem wist?
1: Ik wist het eigenlijk niet zo goed. Als ik eerlijk ben, heb okay. Ik even het een beetje op zitten zoeken.
0: Ja, precies.
1: Maar het intrigeerde mij. En ik dacht, welk lied zou het kunnen zijn? En ik liet mijn hersens kraken, maar er kwam nog niet zoveel boven. Dus ik heb een beetje hulp gezocht.
0: Ja, dat mag. Heel goed. Ja, inderdaad, als je de kernwoorden uit mijn verhaal pakt en die bij wijze van spreken gewoon een simpele Google-opdracht, dan kun je er al komen. Want welke plaat zochten we, Anna?
1: We zochten van de trams, The Night the Light Goes Out. Ja,
0: ja, de trams. The Night the Lights Went Out, ja. In New York City. Vind je het een leuke plaat ook?
1: Ik ken hem eigenlijk niet zo heel goed. Ik had niet genoeg tijd om even in mijn geheugen. Maar ik denk als ik hem hoor, dat ik hem wel herken. Ik was in die tijd een jonge vrouw. En toen was ik wel veel met muziek bezig. En de jaren 70, dat intrigeert mij ook. Wat was er toe voor muziek? Dus ik luister altijd even naar jullie. En dan denk ik, weet ik dat? En een enkele keer is dat zo. En de andere keer zoek ik erop.
0: Ja, moet je opletten wat er met je lijf gaat gebeuren zometeen. Want ik ga het bewijsstuk ook draaien. En dan ga je weer helemaal terug naar die tijd.
1: Helemaal goed, leuk.
0: Dankjewel voor het meespelen. En we gaan jou een Radio Gelderland zaklampje opsturen als gouden tipgever.
1: Ja, dat is goed.
0: Een mooie dag vandaag, hè?
1: Ja, heb je mijn adres?
0: Nou, dat gaan we even buiten de uitzending doen. Want anders komt iedereen bij jou op bezoek vandaag.
1: Dat is helemaal... Oh ja, net een moment. Nou, leuk hoor, lampje. Dankjewel.
2: De politie dankt u voor uw medewerking.

0: Where were you when the lights went out in New York City? Volgens mij zijn dit de Tramps.
1: Juist.
0: Where were you when the lights went out in New York City?
1: Helemaal goed. Dank allemaal voor het meespelen. En Anna is vanuit Deventer dus de gouden tipgever voor vandaag. Morgen weer een nieuw dossier. Heb je nou een tip voor ons? Een platenlicht waarvan je denkt van hey, dat is eigenlijk ook wel leuk om eens een keer te behandelen met de platenpolitie. Dan kun je die doorgeven frank@gld.nl of je stuurt een appje naar de studio. En je kunt natuurlijk ook altijd de plaatselijke politie bellen.
2: Zaak gesloten.
1: Zaak gesloten, dus deze platen die voegen we toe aan de Spotify afspeellijst van Omroep Gelderland met alle opgeloste platendelicten tot nu toe. Wij gaan door met het weer. En dat weer is, denk ik, vandaag misschien wel het grootste onderwerp van gesprek voor de mensen. Ik krijg, sterker nog, Berend, ik krijg net een appje binnen van Ton die zegt vandaag boven de 30 graden. Iets te veel van het goede. Ja, ik denk dat menig een het misschien net iets te warm vindt. Het is nu nog lekker buiten, hè?
3: Het is nu nog lekker inderdaad, ja. De temperatuur die is, ik heb je natuurlijk een uur geleden gesproken, toen was het 16 graden. Het is nu inmiddels alweer bijna 20 graden, dus het gaat snel. En de komende uren gaat dat alleen maar sneller, want het gaat gewoon tropisch warm worden in heel de provincie vanmiddag. Van dus ruim 30 graden, 30 tot zeer lokaal misschien wel 32 graden in de Achterhoek. Dus dat zijn echt wel uitzonderlijk hoge temperaturen. Sterker nog, daarmee wordt het gewoon de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen in Gelderland. Want de hoogste temperaturen tot dusver op 26 mei bedragen 29,8 graden. Dus het wordt echt een formaliteit dat we dat gaan verbreken.
1: Ja, ja, een formaliteit. Ja, daar gaan we gewoon overheen. Ik zat inderdaad een appje van Tine. Ze zegt 29 mei 2017 was het in Hupsel 32,4.
3: Ja, precies.
1: De warmste meidag tot nu toe.
3: Klopt.
1: Het wordt de vraag of we dat gaan verbreken. Maar dat is eigenlijk geen vraag meer, zeg jij.
3: Nou, kijk, de warmste 26 mei, dat is een formaliteit. Maar de warmste meidag...
1: Oh, de warmste meidag, dat is 29 mei, ja, inderdaad. Oh, ja.
3: Ja, dat wordt een randgevalletje. Dat is 32,4 graden. Ik denk
1: dat is hoog, hè?
3: Ja, ik denk eigenlijk net niet dat we dat gaan halen. Maar het komt wel in de buurt en het is niet 100% uitgesloten. Dus als we dat gaan halen, dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoe uitzonderlijk deze temperaturen voor de maand mei zijn. Ja.
1: Maar benauwd wordt het zeker vandaag, voor je gevoel.
3: Ook dat wel inderdaad, ja. Want we zien dat de luchtvochtigheid toch wel best hoog is. Zeker later in de middag. Dus het gaat niet voor iedereen even lekker zijn. Nee, je moet er wel een beetje van houden. Ja,
1: ik zag dat de collega's van de KNMI ook een nieuwe term gaan gebruiken in hun toekomstige weerberichten. Ja. Hittekracht. Wat warmte met je lijf doet. Want
3: ja, precies.
1: 25 graden is niet altijd zomaar 25 graden natuurlijk.
3: Nee, zeker niet. Nee, moet gewoon, er staat ook maar weinig wind vandaag. Dus ook dat is natuurlijk iets wat normaal gesproken nog wel voor verkoeling kan zorgen.
1: Ja.
3: Maar dat is vandaag ook niet echt.

0: echt het geval. Dus nee, het is echt wel een zeer hete dag inderdaad. Ja.
1: Nou, gelukkig komt er wat iets afkoeling aan, hè, vannacht en morgen.
0: Ja, klopt inderdaad. Dat is inderdaad nog wel een voordeel. Want vanavond zien we dat de wind wat in kracht toe gaat nemen en uit het noorden gaat waaien. En die zorgt er dan wel voor dat het vannacht niet echt zo'n tropennacht wordt met temperaturen boven de 20 graden. Het is nog steeds wel gewoon best wel warm. Maar ik verwacht uiteindelijk minimaal zo rond de graad of 15. Dus als je ramen dan openzet, kan het huis echt wel eventjes gaan
1: verkoelen. Ja.
0: En ook morgen wordt het dan een stuk minder heet dan vandaag, met temperaturen die opgelopen naar zo'n 22 of 23 graden. Wel opnieuw gewoon zon overgoten morgen.
1: Ja. Goeie tip om vannacht even die ramen open te zetten.
0: Zeker.
1: Oké,
0: okay.
1: Beren, dankjewel. En tot over een uurtje.
0: Tot over een uurtje.
1: Wij gaan het zo meteen na achter hebben over wonen in een kuil met een dak van gras. Dat klinkt primitief. Dat is het ook. Maar het is waarschijnlijk wel lekker koel. Koeler dan in menig huis op dit moment in Gelderland met deze warme dagen. Maar wonen in een kuil dus met een dak van gras. Ja, dat gaan ze in Zelhem doen bij museum Smedekink. Daar gaan ze deze zomer namelijk een ouderwetse plaggenhut bouwen. En dat doen ze helemaal met de hand door de vrijwilligers. En ik ga zo meteen bellen met Tony, want die coördineert het hele plaggengebeuren daar. En die gaat ons vertellen hoe je dat doet, een plaggenhut bouwen. Maar eerst Maal Smit.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
2: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
1: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren.

Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar

0: mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Koten en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
6: Geen idee. Snoeien?
5: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
6: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
6: Top, gaan wij iets leuks doen.
7: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
8: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst legt het gewijzigde omgevingsplan voor het Stokhorstenpark in Hummelo voor aan de gemeenteraad, die het plan naar verwachting in juni 2026 zal behandelen. Het gaat om de bouw van ongeveer 65 woningen in een nieuw woongebied dat een van de belangrijkste uitbreidingslocaties van de gemeente is. De nieuwe buurt is een belangrijk stap in het toevoegen van betaalbare en toekomstbestendige woningen in Hummelo en draagt bij aan een betere doorstroming op de lokale woningmarkt. In het plan komen woningen voor alle doelgroepen. Ongeveer 70% van het nieuwe woningaanbod bestaat uit betaalbare woningen. Een groep amateur voetbalclubs stapt op 23 juni naar de rechter door de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB. In dit nieuwe systeem worden zaterdag- en zondagclubs vanaf volgend seizoen samengevoegd. Veel clubs zijn bang voor grote gevolgen. Spelers en vrijwilligers zijn bang dat zij door wedstrijden op beide weekenddagen minder tijd hebben voor familie, coaching of vrijwilligerswerk. De tegenstanders hebben zich verenigd in de kerngroep weekendvoetbal. Volgens de voorzitter voelen de clubs zich niet gehoord door de KNVB. Daarom is nu een kort geding aangespannen om de invoering van het weekendvoetbal voorlopig tegen te houden. De clubs hopen dat de rechter het besluit opschort, omdat de competitieindeling voor volgend seizoen al begin juli wordt vastgesteld. Een definitieve uitspraak wordt pas in augustus of september verwacht. In Doetinchem kan je een abonnement nemen om zelf biologisch groente en fruit te oogsten bij de sociale moestuin van Groentebuur. Wie een betaald abonnement neemt, schenkt tegelijkertijd een abonnement aan iemand die in stille armoede leeft. De moestuin is meer dan alleen een plek om voedsel te verbouwen.

0: Tijdens het wekelijkse sociale plukmoment op zaterdag ontmoeten mensen van allerlei achtergronden elkaar. Het project ontstond vanuit de wens om minder afhankelijk te zijn van subsidies en blijkt succesvol. Via onder meer de voedselbank en Minimanna krijgen mensen toegang tot een gratis abonnement. De vraag is inmiddels zo groot dat er een wachtlijst bestaat. Op 6 juni organiseert Groentebuur een open dag voor iedereen die nieuwsgierig is naar het initiatief. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Het is op en top zomerweer, dat hebben we de afgelopen dagen al gemerkt. En ook vandaag, tweede Pinksterdag, is het zonnig en staat de dag door weinig wind. Het blijft droog. Bij een zwakke tot soms matige noordenwind wordt het dan rond de 28 graden. Vanavond en komende nacht dan blijft het rustig en droog, maar met die noordelijke stroming koelt het wel wat sneller af. Uiteindelijk liggen de minima komende nacht rond de 14 graden. Dinsdag wordt ook een rustige en zonnige dag. Er staat weinig wind, het blijft droog en dan wordt het rond de 29 graden. Maar plaatselijk kan het zelfs 30 tot 31 graden worden. In de avond is het dan nog zonnig en eerst rustig, maar later op de avond voelen we wel dat de wind vanuit het noorden wat toeneemt. En in de nacht naar de woensdag waait er een matige noordenwind en liggen de minima rond de 10 graden. Woensdag wordt het wederom zonnig, maar door de matige wind die er waait komt de temperatuur wat lager uit met een graad of 23. Vanaf donderdag is het weer wat rustiger. Er is veel zon. De temperatuur stijgt dan weer naar 25 graden. En ook vrijdag is het zonnig en wordt het zomers warm. Met zelfs 27 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zaterdag blijft het droog met veel zon. Maar zaterdag, later op de dag, neemt toch vanuit het zuiden de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Voor die tijd wordt het nog wel drukkend warm met 27 tot 28 graden. Ook zaterdag is er weinig wind. Vanaf zondag komen de temperaturen dan wat lager uit met dagelijkse kans op wat regen of een buitje.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukke ochtendspits met file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer. Tussen Waardenburg en Everdingen 13 kilometer file. Tussen Culemborg en Zaltbommel richting Den Bosch vanuit Utrecht 20 minuten vertraging en 11 kilometer file. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Maarsbergen 15 kilometer file. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Leerdam en Sliedrecht Oost 14 kilometer file. A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoopend Hoevelaken 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 12 kilometer file. Kwartier vertraging op de A326 Nijmegen Ravenstein tussen Afrit Beuningen en Knoopend Bankhoef 2 kilometer file. En op de N233 Kesteren Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Hallo buurman.
3: Hallo buuf.
2: Lekker weer hoor.
3: Zeker, de lente is begonnen.
2: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
3: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen.
2: Ja, ik ook al. Ze hebben altijd van die mooie routes.
3: Soms kom je langs van die paadjes waar je het bestaan niet van wist. Ook al woon je hier al jaren.
2: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen. Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
8: Het is bijna zover. Ruhrpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
9: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes, Ruhrpop heeft voor iedereen iets moois.
10: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Ruhrpop zo belangrijk is voor de hele regio.
8: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Ruhrpop zoals het bedoeld is.
9: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Ruhrpop elk jaar weer bijzonder.
10: Ruhrpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig.
11: Zorg dat je de bieber bent. Zorg dat je de bieber bent. Zorg dat
12: je
11: de bieber bent.
12: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
14: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
13: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de

0: geschoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
1: Een brug, een tunnel, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
0: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 14 kilometer file. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file. Kwartier vertraging. Half uur extra reistijd op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst 9 kilometer file. Vertraging is 20 minuten. Kwartier op de A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Ewijk en Renkum 10 kilometer. 20 minuten op de A50 richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 12 kilometer file. En een kwartier vertraging op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
7: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
5: Hé, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
6: Oh, hoe heet dat zeg je?
5: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
8: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 7 juni organiseert atletiekvereniging Hansesport de 55ste editie van de Running Center City Hanzeloop. Het programma van de Hanzeloop biedt voor ieder wat wils. De lopers van de 5 kilometer en 10 kilometer bijten het spits af en het stadsschot zal om exact 10:45 klinken. Voor de jongste sportievelingen is het de populaire kidsrun van 1 kilometer die om 11:45 van start gaat. Met 4 leeftijdscategorieën is er voor elk kind een eerlijke kans om te schitteren in 1 grote ronde. De start voor alle hardlooponderdelen ligt dit jaar wederom op de sfeervolle Groenmarkt in Zutphen. Bedrijven kunnen zich inschrijven voor de 5 kilometer of 10 kilometer om samen met collega's een gooi te doen naar de felbegeerde bedrijvenbekers. Daarnaast krijgt het grote succes van 2025 een vervolg, de scholierencompetitie op de 5 kilometer. Alle middelbare scholen uit Zutphen en Warnsveld zijn van harte uitgenodigd om hun snelste leerlingen af te vaardigen. De eerste 5 finishers per school bepalen de einduitslag. Na de Hansloop maakt de stad zich op voor een bijzonder jubileum, de 60ste editie van de wielerronde. Nadat de lopers de Groenmarkt bezet hebben, verzamelen de wielrenners zich op de Zaadmarkt voor hun eigen spektakel. Met 2 grote evenementen op 1 dag belooft het een bruisende en sportieve aangelegenheid te worden in de binnenstad voor zowel deelnemers als toeschouwers. De inschrijvingen voor individuele lopers, bedrijventeams en scholen zijn geopend via de website van Hansesport.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

14 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file. Kwartier vertraging. Half uur extra reistijd op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst 9 kilometer file. Vertraging is 20 minuten. Kwartier op de A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Ewijk en Renkum 10 kilometer. 20 minuten op de A50 richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 12 kilometer file. En een kwartier vertraging op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Renen 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere

0: openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
1: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd, meerdere ruiten.

Ze liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niet

0: neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 11 kilometer file tussen Afrit Geldermals en Knoopend Everdingen. De vertraging is een kwartier. A2 Utrecht Den Bosch tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel 7 kilometer langzaam rijden. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Oudijk en de Duitse grens 10 minuten vertraging. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Houdingsveld-Giessendam 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 9 kilometer file en een kwartier extra reistijd. A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: LNB Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorm.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorm moet zijn.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
6: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi,

26 mei is de datum van vandaag. Pinksteren hebben we achter de rug. Jongen, jongen, wat een weekend, hè. Fantastisch voor de mensen die nog extra vrij zijn geweest gisteren. We hebben weer genoten van het weer. En het weer gaat maar door. Zomerse temperaturen. De dampen komen hier van de zendmast af. Je hoorde Spin Me Around. Zion Jones uit de eindjaren 80. Daar begonnen we mee. Deze muziekservice op deze dinsdagochtend hier bij Radio Media. En natuurlijk iedereen weer van harte welkom. En fijn dat je weer luistert.

0: uit 1980, een echte gouden ouwe. Daar hebben we een beetje de disco muziek hoek in met Kelly Marie en Feels Like I'm In Love. We hadden daarvoor een spiksplinter nieuwe Nederlandstalige. De nieuwe van Guido van de Graaf met Ik Kom Terug. En we hadden nog daarvoor zitten Lily Allen en dat heette dan weer Not Fair.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

0: zijn inmiddels weer lekker warm gedraaid hier met de muziek. Ook deze van de Frank Boeien Groep. Het zijn er heel veel, maar liefst 1 miljoen sterren. Drie slechte eetgewoontes die stilletjes je lichaam saboteren. Op drie staat daarbij te weinig groenten op je bord. Veel mensen die eten structureel te weinig groenten, terwijl de aanbeveling ligt op 2 tot 3 kopjes per dag. Op 2 te veel suiker tussendoor. Veel snacks en drankjes bevatten grote hoeveelheden toegevoegde suikers. En de absolute nummer 1 is te veel slechte vetten en te weinig goede. Vetten die zijn namelijk wel essentieel voor een gezond lichaam, maar dat soort vet, dat maakt wel het verschil.
1: Let me tell you.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst legt het gewijzigde omgevingsplan voor het Stokhorstenpark in Hummelo voor aan de gemeenteraad, die het plan naar verwachting in juni 2026 zal behandelen. Het gaat om de bouw van ongeveer 65 woningen in een nieuw woongebied dat een van de belangrijkste uitbreidingslocaties van de gemeente is. De nieuwe buurt is een belangrijk stap in het toevoegen van betaalbare en toekomstbestendige woningen in Hummelo en draagt bij aan een betere doorstroming op de lokale woningmarkt. In het plan komen woningen voor alle doelgroepen. Ongeveer 70% van het nieuwe woningaanbod bestaat uit betaalbare woningen. Een groep amateur voetbalclubs stapt op 23 juni naar de rechter door de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB. In dit nieuwe systeem worden zaterdag- en zondagclubs vanaf volgend seizoen samengevoegd. Veel clubs zijn bang voor grote gevolgen. Spelers en vrijwilligers zijn bang dat zij door wedstrijden op beide weekenddagen minder tijd hebben voor familie, coaching of vrijwilligerswerk. De tegenstanders hebben zich verenigd in de kerngroep weekendvoetbal. Volgens de voorzitter voelen de clubs zich niet gehoord door de KNVB. Daarom is nu een kort geding aangespannen om de invoering van het weekendvoetbal voorlopig tegen te houden. De clubs hopen dat de rechter het besluit opschort, omdat de competitieindeling voor volgend seizoen al begin juli

0: wordt vastgesteld. Een definitieve uitspraak wordt pas in augustus of september verwacht. In Doetinchem kan je een abonnement nemen om zelf biologisch groente en fruit te oogsten bij de sociale moestuin van Groentebuur. Wie een betaald abonnement neemt, schenkt tegelijkertijd een abonnement aan iemand die in stille armoede leeft. De moestuin is meer dan alleen een plek om voedsel te verbouwen. Tijdens het wekelijkse sociale plukmoment op zaterdag ontmoeten mensen van allerlei achtergronden elkaar. Het project ontstond vanuit de wens om minder afhankelijk te zijn van subsidies en blijkt succesvol. Via onder meer de voedselbanken en Minimanna krijgen mensen toegang tot een gratis abonnement. De vraag is inmiddels zo groot dat er een wachtlijst bestaat. Op 6 juni organiseert Groentebuur een open dag voor iedereen die nieuwsgierig is naar het initiatief. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: We hebben vandaag een warme dag voor de boeg. De temperatuur loopt vanmorgen ook al snel op. Er is veel zon bij, weinig wind uit noordwestelijke richtingen. En temperaturen zullen vanmiddag oplopen naar 30 tot 31 graden in de Achterhoek. Misschien nog ietsjes meer, maar verder wordt het dus bloedje heet. Vanavond en komende nacht dan hebben we te maken met toename van de wind. En dan komt er geleidelijk aan ook wat koelere lucht binnen. Die noordenwind die gaat matig waaien. Komende nacht koelt het af naar 13, 14 graden. En morgen zitten we dan in de wat koelere lucht, dankzij de wind die wat door blijft waaien. Morgen ook een matige wind, minstens windkracht 3. En dan komt een beetje bewolking mee, maar de zon die is ook aardig sterk. Dus de zon die gaat toch de hoofdrol spelen, vooral in de middag. Ja, en de temperaturen komen dan wat lager uit met 23 graden. Donderdag hebben we te maken met temperaturen die weer wat hoger uitkomen. De wind die neemt ook weer wat gas terug. Die gaat ook wat om naar noordoostelijke richtingen. En de temperatuur van 25 graden is dan het maximum. En verder blijft het ook droog met geregeld wat zon erbij. Vrijdag en in het weekend dan hebben we toch wel weer een wind die gaat om naar van oost naar zuid en later zuidwestelijke richtingen. Vrijdag wordt het dan al een graad of 28 tot 29, is er ook iets meer bewolking. Voelt het ook weer ietsjes drukkend warm aan. En zaterdag en zondag dan hebben we ook temperaturen die nog boven 20 graden uitkomen. Zaterdag kan het nog 27 graden worden, maar later op de dag neemt de kans op buien wat toe en in de namiddag en avond kan er een enkele regen- en onweersbui vallen. Vanaf zondag is het dan ook wat wisselvalliger. Elke dag wel kans op wat regen of een bui. Geen grote hoeveelheden die er vallen in eerste instantie. En temperaturen dalend naar een graad of 23.

gingen terug naar 1976 met de Witchy Family en je hoorde de Best Disco in Town. En natuurlijk vandaag ook weer na Pinkster onze verjaardagslijst. Nou, we hebben een hele grote lijst hier meteen op deze dinsdag. We zullen er eens even snel doorheen gaan fietsen. Vandaag is jarig de Nederlands journalist en theaterproducent Henk van der Meijden. Hij was vroeger bekend op tv van TV Privé. Dat presenteerde hij altijd. Hij wordt vandaag 89 jaar. Nederlands voetbaltrainer Foppe de Haan wordt 83 jaar. En dan hebben we ook nog Nederlands sportpresentator Kees Jansma. En die viert vandaag zijn 79ste verjaardag. Ook is vandaag jarig Tony Willet. Tony Willet, wie is dat? Nou, een hele bekende zangeres. Ze komt uit Limburg. Ze is zangeres van deze formatie.

Ja, wereldhit scoren ze uit Limburg afkomstig. En dat was de zangeres met dat spleetje tussen de tanden. Hè. Ze schijnt nog steeds op te treden. Ze is 73 jaar geworden. Deze Tony Willey. Mick Jones, de gitarist, zanger van The Clash, 71 jaar. Dan nog een Amerikaanse zanger. Ja, en dit is toch wel een van mijn grote lievelingsnummers van hem, deze.

Ja, heeft hele mooie nummers gemaakt, deze Quest Isaac. Hij wordt 70 jaar alweer vandaag. Nederlands acteur, die kennen we nog van de serie Vrienden voor het Leven. Hij was Edepet, ja. Peter Lussen, 57 jaar. Nederlands jurist en voormalig strafadvocaat Bram Moscovic, 66 jaar. Voormalig Amerikaans wielrenner Greg LeMond, 65 jaar. Gaat maar door, hè. Ik zei het al, een lange lijst vandaag. Nederlands televisie- en filmregisseur en acteur Steven de Jong, 64 jaar wordt hij. Italiaanse voetballer Paolo Maldini, 58 jaar. En dan hebben we ook nog Nederlands televisiepresentator Carlo Bossart. Hij viert vandaag zijn 57ste verjaardag. En dan hebben we ook nog ex-collega Patrick Kikken. Ik heb er vroeger al bij gedraaid bij een radiostation. Ja, hij ging toen naar Radio Veronica. Een voormalig Nederlands DJ dus. Hij doet nog heel veel podcast, deze Patrick Kikken. 52 jaar wordt hij vandaag. Nou, dan hebben we ook nog, heel belangrijk, de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, Alexia der Nederlanden. Zij viert vandaag haar 21ste verjaardag. Ja, het is zo lang dat gewoon de tune alweer zo'n beetje ophoudt. Ja. Amerikaans zangeres en een klein beetje actrice. Nou, dit nummer dat kennen we wel van haar, denk ik zo.

Het is een hele kleine dame, kleine zangeres. Ariana Grande, 33 jaar. Nou, en dan zijn we toe aan de laatste, niet de minste. Nou, als die in een tent of in een zaal komt zingen, heeft hij heel de zaal op zijn kop staan. Ja, een Nederlandse zanger van het levenslied. En dat is deze beste man.

Jazeker, onze Jannes. 53 jaar wordt hij vandaag. Ik zeg op deze dinsdag allemaal weer van harte gefeliciteerd.

0: gingen een klein jaar, anderhalf jaar terug in de tijd met Laura Heigen en Lang Leven de Liefde. Afgelopen Pinksteren ben ik een paar keer naar Achterland geweest in Doetinchem. En daar was ook op de zondag, inderdaad, zondag eerste Pinksterdag, trad daar op de zangeres Yara Beeks uit Doetinchem. Ik ben al verschillende keren naar een live optreden willen gaan kijken, maar iedere keer kwam er wat tussen. Onderhand heb ik ze nu voor de eerste keer live gezien. Geweldige zangeres met een hele mooie, goede stem. En van Yara Beeks gaan we nu haar laatste nieuwe single doen. En die heet, je hoort hem zo meteen, The Wider Days.
1: Radio Ideaal.

Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er

0: circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Kom zaterdag 6 juni naar het jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger. Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
2: Hallo buurman.
3: Hallo buuf.
2: Lekker weer hoor.
3: Zeker, de lente is begonnen.
2: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
3: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen. Ja, en ik geloof dat ze het al voor de 15e keer organiseren.
2: Ze zoeken al jaren nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.
3: Het zou toch jammer zijn als het zou verdwijnen.
2: Laten we hopen dat ze nieuwe aanwas krijgen.
3: En tot die tijd blijven we hier lekker wandelen.
2: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontwikkeling.

vlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney

0: dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey buurman.
2: Dag buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Terug in de tijd, alweer 13 jaar geleden, dat deze uitkwam van Bruno Mars met The Treasure. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je luistert hier naar Radio Ideaal. Elke ochtend tussen 10 en 12 de fijne mix van muziek met Rob de Brouwer. En dat doen we gezellig altijd van maandag tot en met vrijdag in de ochtend hier. En natuurlijk maken we altijd een uitzondering op de eerste maandag van de maand. Want dan doen wij altijd het programma Schijven voor Bedrijven. Nu, ja, het is lekker weer dus. We gaan nu een gezellige Nederlandstalige doen. En dat is gewoon heerlijk met deze zomer. Gezellig meedoen met de laatste nieuwe. Hij staat al op nummer 4 genoteerd in de hitlijsten. Justin De Wild, cheerio.

uit het eind jaren 70, de Badlands van Bruce Springsteen, de Bos. Roberto Giacchetti en de Scooters, die grote nummer 1 hit was dit, hè, in 84 met I Save the Day. En Justin de Wild, Nederlandstalig, cheerio. Ik zei dat hij op nummer 4 stond in de top 40, maar hij is van 4 naar 3 gestegen. Dus hij staat al op een derde plek, doet het erg goed momenteel. Nederlandstalig, we doen er nog eentje van Femke Hengeveld. We gaan terug in de tijd met haar met Jij Alleen.

Italiaanse muziek, ook dat kun je tegenkomen hier in de muziekservice. Een tijd geleden stond hij nog in Amsterdam. En dat was muziek van Eros Ramazzotti met Cose della Vita. Ja, ik heb nog voor je, dat is misschien leuk voor de dames. Over deze drie dingen spreken mannen namelijk vaak niet de waarheid. En dat is op drie de vorige relaties. Over je vorige relaties praten geeft veel mensen een ongemakkelijk gevoel. Op twee staat mening over kleding. Je hebt eindelijk weer een leuk kledingitem gekocht. Dus je wil natuurlijk de mening van je vriend of vriendin horen. En op één vriendinnen. Het eerste ding waar mannen niet altijd de waarheid over spreken is hun vaste vriendengroep.

Jaren 70 muziek van Peter Tosh, Mick Jagger en Don't Look Back. We gaan weer even naar een nieuwsfoutje toe. Dat haal ik er elke week altijd uit rond deze tijd. En dat is, dat baart zorgen. Namelijk in de overhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Dat kan volgens de brandweer goed nieuws zijn, omdat het mogelijk de druk op de tank vermindert. Daardoor is er minder kans op een explosie of gifwolk, want dat was dus het grote probleem en dat baarde zorgen. 50.000 mensen, maar liefst in de omgeving, zijn geëvacueerd. De problemen in Garden Grove die begonnen afgelopen donderdag al, na een chemische reactie in de opslagtank met zo'n 25.000 liter aan methylmethacrylaat. Dat wordt gebruikt bij de productie van plastic. Doordat de ventielen van de tank geblokkeerd zijn, konden de warmte en de druk niet weg. Het explosiegevaar is ondanks de scheur nog niet compleet geweken. Omwonenden die kunnen daarom voorlopig nog niet terug.

Een joekel van een net. 1979 kwam hij uit. Sting samen met zijn Police and Walks. En dit was die voor deze dinsdag alweer. De muziekservice tussen 10 en 12. Ik hoop dat je weer genoten hebt van de muziek. Morgen vroeg om 10 uur. Dan doen we dat weer met de nieuwe lijst. Voor nu zeg ik nog een hele fijne dag gewenst. Dat zal ongetwijfeld lukken. Ik zou zeggen goed insmeren. Dat vooral natuurlijk. En ik zou zeggen blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. Tot morgen vroeg van 1979 gaan we één jaartje omhoog in 1980. Deze leuke opname is één van de afsluiters. Delegation en Put a Little Love on Me.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg. Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, ja, ik kan nog wel netjes door de deur komen, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wilde eigenlijk vertellen dat we 7 juni, om zondag, dan komen we met bevoerdag naar Reulen. Maar nu komen we naar Reulen heen, naar Reupop heen, 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Ruurlo, naar Reulen, naar Reupop. Dan zien we elkaar door weer.

0: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
1: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
2: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
0: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij...

0: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
1: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
2: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
3: Doneren? Ga naar in actie voor ms.nl.
4: Schat, de oprit is echt bult en gat.
5: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
4: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
6: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver...

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om dingen te regelen via de computer. Zoals contact met de overheid, videobellen, online bankieren, studiefinanciering of andere toeslagen van Duo. Het is fijn om mee te kunnen doen in de digitale wereld, maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je het alleen moet doen of niet weet waar je moet beginnen. Daarom is er het informatiepunt Digitale Overheid. IDO in de bibliotheek Doetinchem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur kan iedereen terecht bij de bibliotheek in Doetinchem. Aanmelden kan via de klantenservice, via de agenda, op de website www.biebnieuws.nl of aan de balie.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst legt het gewijzigde omgevingsplan voor het Stokhorstenpark in Hummelo voor aan de gemeenteraad, die het plan naar verwachting in juni 2026 zal behandelen. Het gaat om de bouw van ongeveer 65 woningen in een nieuw woongebied dat een van de belangrijkste uitbreidingslocaties van de gemeente is. De nieuwe buurt is een belangrijk stap in het toevoegen van betaalbare en toekomstbestendige woningen in Hummelo en draagt bij aan een betere doorstroming op de lokale woningmarkt. In het plan komen woningen voor alle doelgroepen. Ongeveer 70% van het nieuwe woningaanbod bestaat uit betaalbare woningen. Een groep amateur voetbalclubs stapt op 23 juni naar de rechter door de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB. In dit nieuwe systeem worden zaterdag- en zondagclubs vanaf volgend seizoen samengevoegd. Veel clubs zijn bang voor grote gevolgen. Spelers en vrijwilligers zijn bang dat zij door wedstrijden op beide weekenddagen minder tijd hebben voor familie, coaching of vrijwilligerswerk. De tegenstanders hebben zich verenigd in de kerngroep weekendvoetbal. Volgens de voorzitter voelen de clubs zich niet gehoord door de KNVB. Daarom is nu een kort geding aangespannen om de invoering van het weekendvoetbal voorlopig tegen te houden. De clubs hopen dat de rechter het besluit opschort, omdat de competitieindeling voor volgend seizoen al begin juli wordt vastgesteld. Een definitieve uitspraak wordt pas in augustus of september verwacht. In Doetinchem kan je een abonnement nemen om zelf biologisch groente en fruit te oogsten bij de sociale moestuin van Groentebuur. Wie een betaald abonnement neemt, schenkt tegelijkertijd een abonnement aan iemand die in stille armoede leeft. De moestuin is meer dan alleen een plek om voedsel te verbouwen. Tijdens het wekelijkse sociale plukmoment op zaterdag ontmoeten mensen van allerlei achtergronden elkaar. Het project ontstond vanuit de wens om minder afhankelijk te zijn van subsidies en blijkt succesvol. Via onder meer de voedselbank en Minimanna krijgen mensen toegang tot een gratis abonnement. De vraag is inmiddels zo groot dat er een wachtlijst bestaat. Op 6 juni organiseert Groentebuur een open dag voor iedereen die nieuwsgierig is naar het initiatief. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: betekenis.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Zondag 31 mei laten de leerlingen van de balletlessen van Boogie Boogie in de voorstelling Magische Momenten zien wat ze in de lessen geleerd hebben. Dansende leerlingen van 4 verschillende groepen laten bewondering, schittering en natuurlijke magische momenten in vorm van dans, muziek, expressie en meer zien. Iedere balletliefhebber is welkom de voorstelling te komen bekijken. De voorstelling begint om 11 uur en vindt plaats in de theaterzaal van Boogie Boogie in Winterswijk. Kaartjes kosten €5 en zijn te bestellen via info@boogieboogie.nl. Een consumptie is bij de prijs inbegrepen. De entree voor kinderen tot 4 jaar is gratis.
1: Radio Ideaal

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver...

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
0: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink-installatie. Want Gotink-installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Hallo buurman.
4: Hallo buuf.
3: Lekker weer hoor.
4: Zeker, de lente is begonnen.
3: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
4: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen.
3: Ja, ik ook al. Ze hebben altijd van die mooie routes.
4: Soms kom je langs van die paadjes waar je het bestaan niet van wist. Ook al woon je hier al jaren.
3: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
0: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van €2,7 miljard. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming.

van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd

0: was het NOS-journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboer Leghardsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Gerritsen.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 30 mei geeft het Zelhems Mannenkoor een concert in cultureel centrum De Brink in Zelhem. Het mannenkoor heeft weer een aantal nieuwe nummers ingestudeerd, maar ook zullen zeker bekende liederen ten gehore worden gebracht. Medewerking aan dit concert zal worden verleend door het gospelkoor Inspiration Foreign onder leiding van Piet Piersma. Dit is een enthousiast koor voor iedereen die van zingen houdt. Het repertoire van het koor bestaat uit Engels en Nederlandstalige gospels in de breedste zin van het woord. Veelal meerstemmig, voor de muzikale begeleiding gebruiken ze orkestopnames. Maar ze zingen ook graag a cappella. De toegang voor het voorjaarsconcert in De Brink in Zelhem van het Zelhems Mannenkoor is €15 en donateurs betalen €12,50. Kaarten kunnen worden besteld via het secretariaat of aan de zaal. Het concert op 30 mei begint om 19:30.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 6 juni vindt er voor de vierde keer in de Matelier in Groenlo een muziekmarkt plaats. Verkopers, handelaren van jong en oud mogen muziekinstrumenten verkopen of ruilen, maar ook bladmuziek, onderdelen of wat dan ook. Als dit maar met muziek te maken heeft. De aanmeldingen druppelen inmiddels binnen, maar er is nog voldoende plek voor potentiële verkopers. Een kleine opsomming van muziekspullen, blaasinstrumenten, gitaren, drumstellen en onderdelen, LP's, CD's, versterkers, microfoons, effectapparaten en dergelijke. Daarnaast zou het een mooie aanvulling zijn als er ook violen en andere klassieke instrumenten te koop aangeboden worden. Voor deze items is er zeker nog voldoende plek. Particulieren die ergens nog een muziekinstrument hebben liggen dat niet meer gebruikt wordt en wel willen verkopen of ruilen, is er ook nog voldoende plek. Het karakter van de muziekmarkt is vooral dat het laagdrempelig en gezellig moet zijn. Wat dat betreft is er meer mogelijk dan alleen verkoop of ruilen. Als er kinderen of volwassenen zijn die niets te koop hebben, maar graag hun kunnen willen laten zien en horen, zoals op een vrijmarkt wel vaker te zien is, dan mag dat ook. De muziekmarkt vindt plaats van 10 tot 4 uur in en om de Matelier in Groenlo. Om de kosten een klein beetje te dekken, vraagt de organisatie voor de verkopende deelnemers een bijdrage van €12,50 per tafelplek. Voor de bezoekers van de muziekvrijmarkt is de entree vrij.
0: Radio Ideaal

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn twee tieners en twee volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. Vijf kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. Twee maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: De Covid, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Hallo buurman.
7: Hallo buf.
6: Lekker weer hoor.
7: Zeker, de lente is begonnen.
6: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
7: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avond wandelvierdaagse in Hengelo hangen. Ja, en ik geloof dat ze het al voor de 15e keer organiseren.
6: Ze zoeken al jaren nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.
7: Het zou toch jammer zijn als het zou verdwijnen.
6: Laten we hopen dat ze nieuwe aanwas krijgen.
7: En tot die tijd blijven we hier lekker wandelen.
6: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat

0: verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Lochem is begonnen met de herinrichting van de Amstelseweg om de verkeersveiligheid te verbeteren. De werkzaamheden zorgen ervoor dat delen van de weg tijdelijk zijn afgesloten. Als eerste is het stuk tussen de Stationsweg en de Oude Lochemseweg afgesloten. De gemeente voert onderhoud uit en neemt daarnaast verschillende maatregelen om verkeer af te remmen en de weg veiliger te maken. Zo komen er rode fietsstroken, opvallende kruispunten, waarschuwingsborden en een Maldense drempel. Ook worden grasbetonstenen vervangen door bermbeton. Verder geldt straks een inhaalverbod in bochten en worden houten hekken geplaatst die passen bij het landelijke karakter van de omgeving. Met de aanpassingen wil de gemeente de snelheid verlagen en doorgaand verkeer ontmoedigen. Afgelopen nacht is een grote brand uitgebroken bij een timmerbedrijf aan de Marsweg in Zutphen. De loods van ongeveer 40 bij 10 meter stond bij aankomst van de brandweer al volledig in brand en ging volledig verloren. De brandweer bestreed het vuur van buitenaf en voorkwam dat de brand oversloeg naar andere bedrijven. Bij de brand kwam veel rook vrij richting Brummen. Ook is asbest vrijgekomen, maar volgens de veiligheidsregio bleef dit beperkt tot het terrein van het getroffen bedrijf. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt nu de resten op. Niemand raakte gewond. De Marsweg werd tijdelijk afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Buurtbewoners kregen het advies ramen gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. Na beschimmeld eten, hondenpoep en zelfs gedumpte dieren binnen de hekken van kinderboerderij Die Dam is er nu een nieuw dieptepunt bereikt. Op camerabeelden is te zien hoe een ouder en een kind drinkyoghurt aan een lammetje geven. Er kon nog op tijd worden ingegrepen. De organisatie zegt dat bezoekers de dieren niet mogen voeren, omdat producten zoals brood, fruit en zuivel schadelijk kunnen zijn voor geiten en schapen. De dieren zijn volgens de vrijwilligers al goed verzorgd en extra voer kan hen ernstig ziek maken. De frustratie groeit, omdat er vaker problemen zijn geweest. De kinderboerderij vraagt bezoekers dringend om de regels en waarschuwingen serieus te nemen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Duiven en de grens ben je ruim 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Willems Corner. De gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
2: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
3: Hé, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
0: Oh, hoe heet dat zeg je?
3: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Dag buurvrouw.
4: Hey buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
4: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Het is bijna zover. Ruurpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
8: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes. Ruurpop heeft voor iedereen iets moois.
9: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Ruurpop zo belangrijk is voor de hele regio.
7: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Ruurpop zoals het bedoeld is.
8: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Ruurpop elk jaar weer bijzonder.
9: Ruurpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig. Zorg.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 31 mei laten de leerlingen van de balletlessen van Boogie Boogie in de voorstelling Magische Momenten zien wat ze in de lessen geleerd hebben. Dansende leerlingen van vier verschillende groepen laten bewondering, schittering en natuurlijke magische momenten in vorm van dans, muziek, expressie en meer zien. Iedere balletliefhebber is welkom de voorstelling te komen bekijken. De voorstelling begint om 11 uur en vindt plaats in de theaterzaal van Boogie Boogie in Winterswijk. Kaartjes kosten €5 en zijn te bestellen via info@boogieboogie.nl. Een consumptie is bij de prijs inbegrepen. De entree voor kinderen tot 4 jaar is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Kom zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout.

0: Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Het concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo buurman.
4: Hallo buuf.
3: Lekker weer hoor.
4: Zeker, de lente is begonnen.
3: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
4: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaags in Hengelo hangen.
3: Ja, ik ook al. Ze hebben altijd van die mooie routes.
4: Soms kom je langs van die paadjes waar je het bestaan niet van wist. Ook al woon je hier al jaren.
3: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
5: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
8: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halleheide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halleheide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Voedselbank Doetinchem organiseert samen met Jumbo Hollak een winkelactie om voedsel in te zamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. De voedselbank, met uitgiftepunten in Doetinchem en Zelhem, ondersteunt wekelijks mensen die moeite hebben om voldoende eten te kopen. Klanten van de supermarkt kunnen houdbare producten aanschaffen en doneren. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei zijn vrijwilligers van de voedselbank aanwezig bij de supermarkt in Zelhem om bezoekers te informeren over de actie en om donaties in ontvangst te nemen. Het Nederlands IJzermuseum krijgt financiële steun van de gemeente Oude IJsselstreek om te voorkomen dat de collectie verloren gaat. Het college stelt €20.000 beschikbaar voor tijdelijke opslag van de verzameling en een onderzoek. Het museum heeft het financieel zwaar.

0: jaar doordat inkomsten wegvallen en de reserves op zijn. Hierdoor kon de huur van de opslagruimte niet meer worden betaald. De gemeente neemt die kosten nu voor een jaar over, zodat de collectie behouden blijft. Er komt een onderzoek naar welke objecten echt museumwaardig zijn. Uiteindelijk moet het leiden tot een kleinere professionele collectie die de ijzergeschiedenis van de regio goed vertegenwoordigt. Vrijwilligers worden betrokken bij het proces, omdat mogelijk niet alle objecten behouden blijven. Rogier Meijer uit Doetinchem is benoemd tot nieuwe trainer van Sparta Rotterdam. De 44-jarige Achterhoeker komt over van Bayer Leverkusen, waar hij assistent trainer was, en tekent in Rotterdam een contract tot midden 2028. Rogier wilde weer hoofdtrainer van een eerste elftal zijn en voelde zich direct aangetrokken tot Sparta vanwege de sfeer binnen de club. Hij speelde jarenlang voor de Graafschap, waar hij 282 wedstrijden speelde. Later werkte hij daar ook als jeugdtrainer. Zijn eerste baan als hoofdtrainer op eredivisieniveau was bij NEC. Met die club promoveerde hij in 2021 naar de eredivisie en bereikte hij in 2024 de bekerfinale. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel 13 kilometer file. Vanaf Culemborg heb je zo'n 20 minuten vertraging. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Verderop richting Duitsland bij Zevenaar nog eens 10 minuten oponthoud. En aan de grenscontroles en ook daar 10 minuten vertraging. Dan naar de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hattemerbroek. Daarbij is ook een vrachtwagen betrokken. Er is maar één rijstrook open. Nu al een kwartier vertraging. De andere kant op 10 minuten oponthoud bij Zwolle-Zuid. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Heb je een kwartier extra reistijd nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
5: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's

0: online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiebertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Gelderland rijdt het langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tot afrit Kerk Driel een kwartier vertraging. Ook op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch een kwartier vertraging bij Zaltbommel. A12 Utrecht-Duitse grens bij 7 naar 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. En verder op een kwartier vertraging aan de grens door controles. A28 Amersfoort-Zwolle, bergingswerkzaamheden bij Zwolle-Zuid. 10 kilometer file daar en een half uur vertraging. De andere kant op gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. 10 minuten vertraging voor knooppunt Bankhoef. 20 minuten op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En ook 20 minuten extra heb je nodig op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Door langzaam rijdend verkeer tussen Beuningen en Malden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt-stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
4: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 6 juni vindt er voor de vierde keer in de Matelier in Groenlo een muziekmarkt plaats. Verkopers, handelaren van jong en oud mogen muziek.

0: zaterdag 6 juni vindt er voor de vierde keer in de Matelier in Groenlo een muziekmarkt plaats. Verkopers, handelaren van jong en oud mogen muziekinstrumenten verkopen of ruilen, maar ook bladmuziek, onderdelen of wat dan ook. Als dit maar met muziek te maken heeft. De aanmeldingen druppelen inmiddels binnen, maar er is nog voldoende plek voor potentiële verkopers. Een kleine opsomming van muziekspullen, blaasinstrumenten, gitaren, drumstellen en onderdelen, LP's, CD's, versterkers, microfoons, effectapparaten en dergelijke. Daarnaast zou het een mooie aanvulling zijn als er ook violen en andere klassieke instrumenten te koop aangeboden worden. Voor deze items is er zeker nog voldoende plek. Particulieren die ergens nog een muziekinstrument hebben liggen dat niet meer gebruikt wordt en wel willen verkopen of ruilen, is er ook nog voldoende plek. Het karakter van de muziekmarkt is vooral dat het laagdrempelig en gezellig moet zijn. Wat dat betreft is er meer mogelijk dan alleen verkoop of ruilen. Als er kinderen of volwassenen zijn die niets te koop hebben, maar graag hun kunnen willen laten zien en horen, zoals op een vrije markt wel vaker te zien is, dan mag dat ook. De muziekmarkt vindt plaats van 10 tot 4 uur in en om de Matelier in Groenlo. Om de kosten een klein beetje te dekken, vraagt de organisatie voor de verkopende deelnemers een bijdrage van €12,50 per tafelplek. Voor de bezoekers van de muziekvrijmarkt is de entree vrij.
1: Radio Ideaal

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra

0: extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op de Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Hallo buurman.
3: Hallo buuf.
2: Lekker weer hoor.
3: Zeker, de lente is begonnen.
2: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
3: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen. Ja, en ik geloof dat ze het al voor de 15e keer organiseren.
2: Ze zoeken al jaren nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.
3: Het zou toch jammer zijn als het zou verdwijnen.
2: Laten we hopen dat ze nieuwe aanwas krijgen.
3: En tot die tijd blijven we hier lekker wandelen.
2: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
4: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
5: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
3: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
4: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
5: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
4: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
3: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
6: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
7: Doneren? Ga naar in actie voor ms.nl.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws. Het weerbericht met onze eigen weerman Gerrit Vossers. En agendaberichten. En wat hebben we vanavond nog meer? Op 6 juni is er in Groenlo een muziekmarkt. Van Han Mali hoor je straks wat daar allemaal te zien en te doen is. En de bibliotheek in Weel gaat verbouwen. Annemarie van Haren van Bibliotheek West-Achterhoek vertelt waarom er verbouwd gaat worden. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 26 mei. Het programma wordt vandaag gemaakt door Frank en Yvonne. En we gaan eerst maar eens beginnen met muziek. En dat is er eentje van Phil Collins. En die heet Easy Lover.
0: Achterhoek Totaal.

0: Easy Lover hoorde je van Phil Collins en Philip Bailey die deed ook mee. Op zaterdag 6 juni is er voor de vierde keer in Groenlo een muziekmarkt. En daar is van alles te zien en te horen en te doen. En we hebben daarover aan de telefoon Han Mali. Goedenavond Han.
1: Goedenavond Yvonne.
0: Ja, het is de vierde keer al. Hoe is dat destijds ontstaan? Hadden jullie gewoon zin in iets muzikalisch?
1: Ja, dat zou je wel zeggen. Nou, het is eigenlijk ontstaan toen mijn trommeltoko 25 jaar jubileum vierde. Toen had ik zoiets van, ik moet wat muzikaals doen. Ik denk, ja, ik kan wel een muzikant uitnodigen om iets te laten horen. Maar een muziekmarkt leek mij ook wel een goed idee. Ja. En ik vind zelf, muziek is een verbindende factor voor van alles en nog wat. En met name in de coronatijd heb ik dat zelf aan de lijve mogen ontvangen, ervaren.
0: Ja.
1: En dus zodoende is het eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja.
1: En in samenwerking met de matelier heb ik dan... kan ik de ruimte gebruiken en de tafels en zodoende eigenlijk.
0: Ja, je had het net over de trommeltoko. Wat is dat precies?
1: Nou, de trommeltoko, dat is mijn les, mijn drumles toko, zeg maar. Ik geef drumles aan huis,

0: momenteel nog maar één dag in de week. Ik ben officieel met pensioen. Maar één dag vind ik het nog wel leuk om te doen. En een stuk of 12 leerlingen heb ik dan. Die nog één keer in de twee weken of elke week bij mij een lekkere les komen geven.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk de trommeltoko.
1: Ja, en dan ga je voor de vierde keer de muziekmarkt organiseren. Hoe waren de voorgaande jaren? Was er veel belangstelling voor?
0: Nou, het eerste jaar, dat was net het jaar na de corona. Toen liep het eigenlijk iedereen, yo, we mogen weer. Dus er was belangstelling genoeg.
1: Ja.
0: Het jaar daarna was er niet zoveel belangstelling, helaas. En het derde jaar heb ik besloten om flinke reclame te maken en flyers te maken en posters op te hangen. Ook in Duitsland is er een muziekmarkt, daar heb ik gewoon flink geflyerd. En gelukkig dat vorig jaar voldoende deelname was van het publiek, maar ook van deelnemers die dingen gingen verkopen.
1: Ja, ja, nou, de vierde keer nu weer. Wat is er allemaal te zien en te doen op 6 juni?
0: Nou, ik heb aanmeldingen van gitaren, basgitaren, drumspullen, vinyl, LP's, CD's. Moet ik even kijken, ik heb hier mijn lijstje nog. Studiospulletjes, blaasinstrumenten, akoestische gitaren, percussie. Dat is het wel zo'n beetje.
1: Ja, eigenlijk een beetje van alles van wat met muziek te maken heeft. Hè? Want ik geloof dat ook CD's en LP's mogen zijn.
0: Jazeker, ja, als het maar met muziek te maken heeft.
1: Ja, ja. En het is voor iedereen bedoeld?
0: Voor iedereen, ja.
1: Ja, iedereen die wat met muziek heeft eigenlijk.
0: Ja, en een soort zolderopruiming wil doen of zo. Op een gitaar die al jarenlang aan de muur hangt, waar niks mee gedaan wordt. Zo van, nou ja, eens kijken of er iemand belangstelling voor heeft.
1: Ja.
0: En wellicht mensen met een kleine beurs die denken van, hey, er kan misschien nog wel een leuk item tussen zitten die hij kent of,
1: ja,
0: of die jongen kan gebruiken.
1: Ja, of iemand die misschien een muziekinstrument wil gaan spelen, maar eerst eens wat uitproberen misschien. En eens bij jullie komen kijken of er wat te halen valt.
0: Ja, dat kan ook, ja.
1: Ja,
0: ja, ik bedoel, heel veel ouders zitten natuurlijk tegen de onkosten aan te hikken van, mm-hmm, bijvoorbeeld de drumstel, als je dat gelijk aanbeschaft, ja, dan hakt het wel in natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, wellicht op zo'n markt kun je gewoon een leuk item of het trommeltje op de kop tikken.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze beginnen.
1: Ja, en het is laagdrempelig en gezellig moeten zijn, hè? Dat is de bedoeling.
0: Ja, zeker. Ja. En er is ook gelegenheid voor mensen, mochten nog aanmeldingen komen van mensen die zeggen van, god, ik vind het leuk om op die muziekmarkt muziek te gaan maken. Van harte welkom.
1: Ja,
0: vorig jaar heb ik ook iemand gehad die in de foyer muziek ging maken. Supergezellig. En dat mag. En voor de verkopende deelnemers, er zijn nog 5 plekken.
1: Ja.
0: Te verdelen, dus dan zijn we helemaal uitverkocht.
1: Ja, dus iedereen die nog wat wil verkopen, die kan zich wel aanmelden, maar moet wel snel zijn.
0: Ja, er zijn nog vijf plekken, maar die zijn alleen maar buiten. Binnen is alles uitverkocht.
1: Ja.
0: Buiten zijn er 5 plekken te verdelen.
1: Ja, als mensen dat willen doen, moeten ze zich ergens aanmelden?
0: Ja, ze kunnen aanmelden op mijn trommeltoko.nl. Daar staat ook mijn e-mailadres en mijn mobielnummer.
1: Ja.
0: Telefoonnummer.
1: Ja.
0: Dat is het handigste daar. Trommeltoko.nl.
1: Ja, daar is alles te vinden. En ik neem aan ook het nodige over de markt van 6 juni.
0: Dan kunnen ze mij beter gewoon eventjes een mailtje sturen. En dan stuur ik hun in ieder geval informatie. Want op de site zelf staat alleen maar de drumlessen en zo.
1: Ja, oké. Okay. Nou, eventjes, iedereen die er naartoe wil, waar moeten ze naartoe?
0: Ja, dat is wel handig om te... dat zou ik bijna vergeten. De markt is in Groenlo, 6 juni, in de Matelier.
1: Ja.
0: Cultureel centrum de Matelier.
1: De Matelier in Groenlo, nou dat is denk ik wel te vinden, want zo groot is Groenlo niet. En
0: nee.
1: Hoe laat begint het?
0: Het begint van 10 tot een uur of 4,
1: ja,
0: ongeveer.
1: En
0: ja.
1: Iedereen mag komen en zijn daar nog kosten aan verbonden?
0: De bezoekers zijn gratis welkom en de deelnemers, mochten die zich nog melden, betalen 12,5 euro deelname.
1: Ja, maar goed.
0: En
1: Ja, dus iedereen die...

0: iets met muziek heeft of gewoon wil komen kijken, die kan 6 juni tussen 10 en 4 uur terecht in de Matelier in Groenlo voor de muziekvrijmarkt.
1: Kom lekker snuffelen, zou ik zeggen. En wellicht vind je dat ene item waar je al jarenlang naar op zoek bent.
0: Ja, nou dat zou zomaar kunnen inderdaad. Goed Han, ik dank je voor de uitleg. En ik wens je veel succes verder met de laatste voorbereiding. En voor 6 juni heel veel plezier.
1: Ja, jou ook hartstikke bedankt. Dankjewel.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.
3: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, u weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, en wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oeh, bij minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, bij minder gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Stichting Het Oude Kinderboek organiseert op zaterdag 30 mei in het Stadshuis in Lochem een kinder- en jeugdboekenmarkt. Honderden boeken van onder andere De Chameleon, De Vijf, Pinkeltje, Dick Trom, Bas Banning en nog veel meer liggen te wachten op een nieuwe eigenaar. De prijzen van de boeken passen bij de boeken van vroeger, ouderwets kleine bedragen. De boekenmarkt is een mooie gelegenheid om te snuffelen tussen talloze boeken en herinneringen op te halen van vroeger. Stichting Het Oude Kinderboek gebruikt de opbrengst van de markt voor het onderhouden van haar collectie van ongeveer 25.000 oude kinderboeken. De markt start aanstaande zaterdag om 10 uur en eindigt om 1:30.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Lochem is begonnen met de herinrichting van de Amstelseweg om de verkeersveiligheid te verbeteren. De werkzaamheden zorgen ervoor dat delen van de weg tijdelijk zijn afgesloten. Als eerste is het stuk tussen de Stationsweg en de Oude Lochemseweg afgesloten. De gemeente voert onderhoud uit en neemt daarnaast verschillende maatregelen om verkeer af te remmen en de weg veiliger te maken. Zo komen er rode fietsstroken, opvallende kruispunten, waarschuwingsborden en een Maldense drempel. Ook worden grasbetonstenen vervangen door bermbeton. Verder geldt straks een inhaalverbod in bochten en worden houten hekken geplaatst die passen bij het landelijke karakter van de omgeving. Met de aanpassingen wil de gemeente de snelheid verlagen en doorgaand verkeer ontmoedigen. Afgelopen nacht is een grote brand uitgebroken bij een timmerbedrijf aan de Marsweg in Zutphen. De loods van ongeveer 40 bij 10 meter stond bij aankomst van de brandweer al volledig in brand en ging volledig verloren. De brandweer bestreed het vuur van buitenaf en voorkwam dat de brand oversloeg naar andere bedrijven. Bij de brand kwam veel rook vrij richting Brummen. Ook is asbest vrijgekomen, maar volgens de veiligheidsregio bleef dit beperkt tot het terrein van het getroffen bedrijf. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt nu de resten op. Niemand raakte gewond. De Marsweg werd tijdelijk afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Buurtbewoners kregen het advies ramen gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. Na beschimmeld eten, hondenpoep en zelfs gedumpte dieren binnen de hekken van kinderboerderij Didam is er nu een nieuw dieptepunt bereikt. Op camerabeelden is te zien hoe een ouder en een kind drinkjoghurt aan een lammetje geven. Er kon nog op tijd worden ingegrepen. De organisatie zegt dat bezoekers de dieren niet mogen voeren, omdat producten zoals brood, fruit en zuivel schadelijk kunnen zijn voor geiten en schapen. De dieren zijn volgens de vrijwilligers al goed verzorgd en extra voer kan hen ernstig ziek maken. De frustratie groeit omdat er vaker problemen zijn geweest. De kinderboerderij vraagt bezoekers dringend om de regels en waarschuwingen serieus te nemen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag was het tropisch in heel Gelderland. De temperatuur kwam overal boven de 30 graden uit. Warmste plekken 31 tot 32 graden zelfs. Vanavond is het nog wel een tijdje aangenaam, maar de wind die draait wat meer naar noordelijke richtingen. En trekt ook iets aan, gaat matig waaien later vanavond en komende nacht. En dan wordt het een graad of 12 tot 13 als minimumtemperatuur. En morgen hebben we te maken met een matige wind. En daarbij loopt het kwik op naar 23 tot 24 graden. Het wordt wat minder warm dan vandaag. In de nacht na de donderdag koelt het af tot net iets onder de 10 graden. En donderdag hebben we temperaturen die oplopen naar 24 tot 25 graden bij een meest oostelijke wind. Vrijdag gaat de wind langzaam om naar wat meer zuid- en later zuidwestelijke richtingen. Temperaturen lopen nog wel op naar 28 tot 29 graden. Later op de dag is er ook wat meer bewolking, maar het blijft nog wel droog. Zaterdag dan hebben we temperaturen die wat lager uitkomen met een graad of 27. Maar later op de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui wel wat toe.

0: de nacht naar de zondag is het dan wat droog, maar zondag moeten we ook rekening houden met wat buien. Het wordt geleidelijk aan iets wisselvalliger met temperaturen die veelal liggen tussen 22 en 24 graden.
1: Achterhoek Totaal.

0: The Miracle of Love hoorde je van de Eurythmics. En je luistert naar de Achterhoek Totaal. De bibliotheek in woonzorgcomplex Oldershoven in Weel gaat verbouwen. Vandaag zijn ze begonnen en we gaan eens horen hoe het ermee staat. En dat gaan we vragen aan Annemarie van Haren van de bibliotheek West-Achterhoek. Goedenavond, Annemarie.
1: Hallo.
0: Ja, waarom gaat de bibliotheek verbouwen?
1: We zitten nu al een poosje met de volwassen afdeling.

0: In het woonzorgcentrum. Maar het is eigenlijk meer een rij met kasten. Het nodigt niet uit om te gaan zitten, om te lezen. En er zijn geen werk- of studeerplekken voor jongeren. En we geven sinds kort ook cursussen in Oldershoven. Zoals telefooncursus of klik en tik. En daar was eigenlijk ook geen persoonlijke ruimte voor. Dus dat gaan we nu allemaal creëren.
1: En hoe komt het er nou uit te zien allemaal? Wordt het helemaal veranderd?
0: Ja, het wordt wel echt anders. Het is nu meer echt een open ruimte. Je zit echt met z'n allen in een grote hal. En die hal blijft natuurlijk wel hetzelfde. Maar er worden meer hoekjes gecreëerd. Er wordt echt een beetje een afgesloten, maar toch open ruimte. Want het moet natuurlijk toegankelijk blijven voor iedereen. Maar wel wat knusser. Er wordt wat meer kleur in aangebracht. Er worden echt wel werkplekjes aan het raam gecreëerd. Er komen wat meer zitjes, zodat je ook echt even een boek kunt pakken en kunt gaan zitten lezen. Of je neemt je laptopje mee en dan ga je daar zitten werken. En ook voor de jongeren kunnen ze even zo'n studeerplek. En boven op het ei, daar komt het ontwikkelplein. En daar komt een hele grote tafel die multifunctioneel gebruikt kan worden. En daar kunnen dan cursussen of workshops aangegeven worden. Maar dan kunnen ze ook s'avonds gaan kaarten als ze dat leuk vinden.
1: Ja, en iedereen mag dan daar gewoon binnenlopen, ook als je geen lid bent van de WIEB?
0: Ja hoor, zeker. Ja. Het is eigenlijk het hele idee dat die ruimte ook meer ontmoeten wordt. En meer voor verbinding, ook voor het dorp zelf zorgt. Dat mist een beetje. Nu is het echt, wordt het echt gezien als alleen maar een zorgcentrum. Maar het is zoveel meer. En er is ook een mooi restaurant in Oldershoven. Dat moet allemaal een beetje vriendelijk en toegankelijker worden gemaakt, zodat mensen de weg daar naartoe weer weten te vinden.
1: Ja, het is in een woonzorgcomplex, hè? Hoe is het contact met de mensen die daar wonen?
0: Heel goed, gelukkig. En ook de mensen van de woonplaats die dat beheren. Daar hebben we goed overleg mee gehad. En de tekeningen zijn ook gedeeld met iedereen. Van tevoren hebben we de vragen en de wensen van de bewoners opgehaald. En ja, dat waren voornamelijk vragen van, nou, we willen eigenlijk wel gewoon graag een leeshoekje. En dat er een plekje voor is bij de tijdschriften waar ze zo graag even zitten. En dat soort wensen kunnen we gelukkig wel realiseren.
1: Ja, dat is gewoon in goed overleg gegaan allemaal.
0: Ja, we hebben zoveel mogelijk getracht echt in overleg met woonzorg en ook met Sensieren. Want er komt ook bij Junio, dat is van Sensieren, komt er bij het consultatiebureau een jeugdhoekje. Waar dan mensen ook, als ze even moeten wachten, met een boekje op een stoeltje kunnen gaan zitten bij de kinderboekjes.
1: Ja, toch nog nuttig besteed, hè, de ruimte.
0: Ja, zeker. En nu is het gewoon, het moet natuurlijk ook leeg zijn, omdat mensen met hun scootmobiels en zo erdoor moeten kunnen. Maar het blijft gewoon een open ruimte, zodat mensen zich goed kunnen bewegen in de ruimte, alleen wat meer aangekleed.
1: Ja, het is vandaag begonnen, hè, de verbouwing. Hoe lang gaat het duren? Wanneer moet het klaar zijn?
0: Op 10 juni gaan we weer open. En de verbouwing zal ongeveer 2 weken duren. En op maandag 8 en dinsdag 9 juni gaan we alles weer inpakken. Ja. Dan wordt het echt compleet en dan hopen we 10 juni de mensen weer te verwelkomen. Dat ze kunnen zien hoe mooi het allemaal geworden is.
1: Ja, en de bibliotheek is natuurlijk gesloten. Hè? Dus de mensen kunnen nou niet terecht. Als mensen dan denken van hoe moet dat nou met de boeken? Hoe gaat dat dan? Kunnen ze de boeken langer meenemen of zo? Hoe gaat dat precies?
0: Ja, dat sowieso. De boeken die ze nu thuis hebben, die mogen ze gewoon zo lang thuis houden als de bibliotheek dicht is. Maar ze kunnen ze ook bij onze andere vestigingen inleveren. We zitten in Doetinchem, Doesburg, Zelhem, Hengelo. Dat maakt allemaal niet uit. Dat mag overal. Maar je mag ze ook gewoon langer lenen. We weten gewoon dat er nu geen mogelijkheid is. En we zijn sowieso een boetevrije bibliotheek. Dus dat is geen probleem.
1: Ja. En wordt er nog iets speciaals gedaan als het klaar is?
0: We houden een beetje een kleine opening. Gewoon ook omdat we willen de mensen het laten zien. Maar we verwachten eigenlijk niet op woensdag heel veel stormloop. Dus we doen in ieder geval iets voor de bewoners. En rond 10 uur gaan we wel eventjes met de mensen die zich allemaal ermee mee betrokken zijn. Gaan we wel even een kleine opening doen met koffie en iets lekkers. Maar voor alle inwoners komt er om 12 uur een ijskoopkar. Dus dan kan iedereen een ijsje krijgen als ze willen. Ja. Dat bij binnenkomst zullen we trakteren om een kleine zoetigheid.
1: Ja, dus toch nog wel een klein feestje bij opening.
0: Ja, een klein feestje. De bibliotheek zat er natuurlijk al. Ja. Dus, maar het wordt nu echt mooi nieuw en ook wel anders. Maar ja, we zijn niet echt een nieuwe locatie. Dus we willen er wel wat aandacht aan besteden, maar het wordt geen grootse opening.
1: Nee, maar het is toch wel leuk om het te laten zien dan, hè?
0: Zeker, zeker. Vooral omdat het wordt echt aangekleed en echt een ontmoetingsruimte. En dat miste wel gewoon. En dat komt nu wel terug. Dus ik ben er echt wel heel blij mee zoals het eruit gaat zien.
1: Ja, is dat ook ergens te zien voor de mensen als ze nieuwsgierig zijn? Van nou, hoe zou het eruit komen te zien? Hebben jullie het ergens
0: gezien? Ja, op onze website zijn ook tekeningen te zien. Mm-hmm. Die staan gewoon op de website zichtbaar. En ook in Oldershoven zelf hangen overal tekeningen. Van hoe het eruit komt te zien. Alhoewel, misschien zijn die nu dadelijk wel weggehaald omdat ze bezig zijn.
1: Ja, maar goed, anders kunnen mensen altijd even kijken op de website. Bibliotheek Westachterhoek.nl. En dan eventjes gaan naar de Bibliotheek Wilgaard Verbouwen. Daar is van alles te zien.
0: Nou, het staat al op de voorpagina aangekondigd hoor. Dus zo gauw je hem opent, dan zie je al Wilgaard Verbouwen. En dat we bezig zijn. Ja. En er staat ook hoe je met de reserveringen om moet gaan. En dat je die dus ook naar elke andere locatie wat je maar wilt kunnen laten gaan.
1: Ja, nou goed, mensen die moeten tot 10 juni nog even wachten om daar weer even te gaan kijken. Tot die tijd de boeken thuis houden of even naar een andere vestiging gaan.
0: Ja, dat is de beste oplossing. Ja.
1: Goed, Annemarie, ik dank je voor je uitleg en veel succes verder.
0: Graag gedaan, ja, dank je wel.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zondag 31 mei organiseert Natuurbegraafplaats Schapenmeer in Vorden een oriëntatiedag. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met het Natuurbegraafplaats en de mogelijkheden voor een groene uitvaart. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om mee te maken hoe een uitvaart op Schapenmeer in zijn werk gaat. Tijdens een ceremonie in de Boskapel vertelt de medewerker over een uitvaart op een natuurbegraafplaats. Aansluitend zullen belangstellenden de kist naar een graf brengen, waar de medewerkers laten zien hoe natuurbegraven in het bos gaat. De hele dag door zijn er rondleidingen. Daarnaast beantwoorden de medewerkers van Schapenmeer alle vragen. Bezoekers zijn zondag van 11 tot 4 uur welkom. Meer informatie is

0: Van het beste blijven ademen.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Stichting Avondvierdaagse Varsseveld organiseert voor de 59ste keer de Avondvierdaagse. Dit jaar is die van 1 tot 5 juni. In Varsseveld is de mogelijkheid, op uitzondering van andere vierdaagse, 5 dagen de mogelijkheid om te lopen. Deelnemers kunnen dus zelf een rustdag inplannen. En je bepaalt zelf of je na afloop een medaille wilt ontvangen. Iedereen die maar 1 dag wil lopen is ook welkom. Kosten zijn €6,50 voor 4 dagen lopen met een medaille en €4 zonder medaille. Dit jaar kan voor het eerst digitaal ingeschreven worden voor het evenement. Op iedere avond is er ook nog een mogelijkheid om in te schrijven. Meer informatie over dit alles is te vinden op de website van de Avondvierdaagse Varsseveld.

Stiekem gedanst van Toontje Lager was dat. En dat was meteen de laatste plaat van deze uitzending van Achterhoek Totaal van dinsdag 26 mei. We spraken met Han Mali over de muziekmarkt die op 6 juni in Groenlo gaat plaatsvinden. En Annemarie.

Van Haren van Bibliotheek West-Achterhoek die vertelt dat de bibliotheek in Wehl is begonnen met een verbouwing die tot 10 juni gaat duren. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden, dan kun je dat aan ons laten weten via de mail redactie@radioideaal.nl. Daar mag je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Straks na 7 uur dan gaat Frank Rutte weer op avontuur tijdens het programma Avontuur en daarna dan zal Ronald Salmink er ook wel weer zijn met zijn muziekparade. En is die er niet, dan is sowieso muziek. Want dat gaat gewoon door. En onze website radioideaal.nl, dat is onze website. Daar kun je terecht met alles en nog wat. Medewerkers vanavond zijn Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren. Prettige avond en tot de volgende keer.

Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Ja, ja, ik kan nog wel netjes zo deur gaan, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wilde eigenlijk vertellen dat we 7 juni, om zondag, dan komen we met bevoerdag naar Ruurlen. Maar nu komen we naar Ruurlen heen, naar Ruurpop heen, 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Ruurlo, naar Ruurlen, naar Ruurpop. Dan zien we elkaar door weer.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
3: Wat ons vooral zeg maar, tegen de borst stuit, is dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
2: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vertrouw dichtbij
5: in de Achterhoek.
4: Hey, Radio, Radio Ideaal.
1: Avonduur. Op avontuur door de geschiedenis van de muziek.

0: Avonduur met Frank Rutte.
1: Nou, het is een hele warme dag, zingt die Bert Hering. En daar heeft hij zeker gelijk in. En doe wat je wil.

Daarvoor hoorde je Toto met Hold the Line uit 1979. Goedenavond, welkom. Dit is Avonduur, elke dinsdagavond tussen 7 en 8 uur hier op de gezelligste van de Achterhoek, Radio Ideaal. Ik heb een lekker lijstje samengesteld met rond de klok van 19:30 natuurlijk de album van de week. En dat is deze week van een Zweeds duo. Het was hun doorbraak, hun gigantische doorbraak. Welk album het is en wie het zijn, dat hoor je dus, zoals gezegd, rond de klok van

Zometeen krijg je nog een zomers gerelateerd plaatje van Tracy Ullman. Maar eerst is het Kenny Rogers. Groovy, don't take your love to town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Ja, als die zon schijnt, dan gaat alles gemakkelijker. Natuurlijk wel tot een bepaalde temperatuur, hè? Anders gaat je de hele dag de berg op lopen. En daarvoor hoorde je Tracy Ullman met Sunglasses. Even een beetje rock'n'roll uit de jaren 70. Dit is Suze Quattro met Candy Candy.

Suze Quattro. Jaren later maakten ze nog een duet met Chris Norman van Smokey. Wie had dat destijds kunnen denken? Maar goed, zometeen na deze plaat kun je luisteren naar de album van de week. Heb je het al geraden? Maar eerst even kijken bij Berendsen. Dit is Jolijen Melkens.

0: Zo zijn we weer helemaal bij hoe het ruilt en zeilt bij Berendsen, B. Berendsen, Jolij en Melders.
1: Het avontuurtje, album van de week, deze week.
0: Ja, het album van de week is afkomstig van het duo Roxette. Uit Zweden natuurlijk. Hun debuutalbum Look Sharp, dat is het doorbraakalbum met wereldhits als The Look en Listen to Your Heart. En groeide uit tot een internationaal multiplatina succes. Look Sharp, het album, dat was een gigantische doorbraak voor Roxette. Nummer 1 in Zweden, 6 keer platina, platina in de VS. Internationale doorbraak. Dankzij het onverwachte succes van The Look op de Amerikaanse radio. En waarna het daardoor het nummer in 25 landen op nummer.

me heen kwam te staan. De belangrijkste singles. The Look natuurlijk, Listen to Your Heart, zoals gezegd. Dressed for Success, Dangerous en Changes. Maar deze flopte in Europa, maar staat wel op het album. Zo zie je maar, het is niet altijd de roze geur maneschijn. Maar goed, ik heb er twee uitgezocht van het album. Het eerder genoemde Changes, die geflopte dus. Die hoor je zo meteen eerst. En gevolgd door die hele grote knetter van de hit. The Look dus. Afkomstig van het album van de week van Roxette is het Changes.

Afkomstig van het album van de week van Roxette, Look Sharp, was dat The Look, voorafgegaan door Changes. En The Look, dat was dan wel hun grote doorbraakalbum. Maar het album wat erna kwam, The Joyride, die was hun grootste commerciële succes. Maar goed, dit gezegd hebbende, lekkere bluesmuziek van de Lijf de Leeuw Band samen met Birgit Lewis. Dit is Southern Man.

Nou, wanneer je die videoclip ziet, dan weet je precies waar het over gaat. Maar goed, dit is De Dijk. Dansen op de vulkaan. Nou, de vulkaan heb je niet echt nodig. Buiten op het asfalt is ook goed. Een goede vervanger.

lyssnat med You're More Than A Number In My Little Red Book. Dit is Cap Mo. Dit is de laatste van deze avontuur. Maar de titel die slaat in ieder geval niet op het volgende programma. Zometeen kun je luisteren natuurlijk naar Ronald. The worst is yet to come.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

0: Zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin? Ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
6: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
5: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Onze eigen Rob de Nijs aan het begin van deze uitzending. Muziekparade elke dinsdagavond 8 uur tot aan de klok van 10 uur natuurlijk.

0: een van de eerste grote hits voor
1: Deze is voor mij.
0: Suzanne en Freek. Deze is voor mij. Ja. Een tijdje terug alweer op de markt gebracht natuurlijk. Je hoorde onder andere ook nog André Hazes, Level 42. Het eerste rijtje, dat rijden we Rob de Nijs, Fusje Z en ook Kim Wilde samen met Nena. Daar begonnen we mee, deze 26e mei 2026. Warme dag, ja. En als je dan nu lekker achter in de tuin ligt te relaxen, zeg maar. Hebben we de perfecte plaat voor je. Dus uit de jaren 80, Chris Rea.

Ergens in de jaren 80 ook een echte grote hit voor deze jongeman destijds. Sidney Youngblood. Yo, de If Only I Could hier in de muziekparade op Ideaal. Kenny en daarvoor en ook de man Chris Ria. Dan draaien we nog wel eens in de muziekparade. Je hoorde vanavond Josephine. En nu even terug naar de jaren 80.

zo'n heerlijk nummer om lekker de stoel achterover te zetten. Snowy White, The Bird of Paradise, ergens uit de jaren 80. Ja, onze Bouke, die deed nu eens eventjes zichzelf na. Je zit in mijn hoofd, niet als Elvis en niet als... musicalster, dat wil hij tegenwoordig worden. Ja, wie weet gaat hem daar een gelukkig op nog. Ook de mannen van de Eagles die kwamen voorbij. Die hoorden How Long hier in de muziekparade op Ideaal. Straks Marcel de Groot, nu eerst Bertus.

0: bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose.

0: de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierveeltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
4: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
3: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

een stem om niet te vergeten. Deze stem van Albert West hoor je aan het begin van de tweede deel muziekparade op deze tropische 26e mei. Je hoorde Wat een Misverstand. En we begonnen het tweede deel met The Beach Boys. Muziek uit de jaren 60. En 1963 om precies te zijn. Je hoorde Fun. En de Steve Miller Band die zat daar precies tussenin. Jet Airliner. Tot 10 uur van

Ah, je kan wel horen dat het niet echt een zangeres is, deze Tatjana. We kennen haar natuurlijk van de Flodder films. En destijds had ze ook een redelijk hitje met dit Ik Laat Je Gaan. En Jeroen van der Boom die had ook een cover Slapeloze Nachten. En daarvoor draaiden we nog de dames en heren van Fleetwood Mac. En diverse samenstellingen natuurlijk. Maar nu draaiden we Talking To My Heart.

het origineel van Peter Schaap, die komt ook nog wel eens voorbij hier in de muziekparade. En vanavond hadden we toch weer Mama's Jasje, onze zuidenburen. Adem, mijn adem. En Milo draaiden we daarvoor. Howling at the Moon. En die gitaren die kwamen van Phil Lynott samen met Gary Moore.

door veel artiesten op de schijf gezet. Nou, vanavond in de Muziekparade draaiden we de uitvoering van Bob Seger. Je hoorde All Time Rock'n'Roll. Na de twee rustige nummers Frank Boeien en REO Speedwagon. En nu weer gitaren van Dire Straits.

En langzaam wordt het donker. Jaren 80 muziek van de mannen van Cadans. Had een aantal hitjes destijds. En dit is wel een van de mooiste. En voor Cadans draaiden we de nieuwe single voor Hansen Thomas. Je hoorde zijn verhaal over het King Size Bed. En een heerlijke zomersplaat van Dire Straits kwam voorbij. Twisting by the Pool. Hopen we dat deze zomer nog regelmatig voorbij horen komen. Dan weten we ook dat het zomers weer is. Deze dag wel, 26 mei 2026 was tropisch. Ik dank u voor het luisteren. Straks na 10 uur het programma Bullrock. En veel plezier erbij. Tot volgende week.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: U luistert naar Bol Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bol Rock. Onthoud die naam.
1: Helaas, de slechtste DJ's zijn deze week er niet. Ik Electro, dan de virtuele DJ van Bol Rock Radio, neemt het stokje voor hun over deze week. Welkom luisteraar en amateur. We beginnen zoals altijd het eerste nummer met een dame erin. Tot laters.

Thank you. Thank you.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden.

Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friese schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen familie.

Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.